en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog het weer, droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee, dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon, later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden, vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Dat hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudiger regeling met 1 vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandelingen van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Brielen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:15 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad, ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond een ruzie tussen 2 groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van 3 mannen. Na de steekpartij stapte zij in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog het weer, droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee en dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon, later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden, vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudiger regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandelingen van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Brielen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:45 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad, ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van 3 mannen. Na de steekpartij stapten zij in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog het weer. Droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee, dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon. Later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden. Vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goeiedag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudige regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandelingen van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Brielen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:15 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad, ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond er ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van drie mannen. Na de steekpartij stapten zij in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog het weer, droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee, dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon, later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden, vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Nadat een eerder plan sneuvelde, kunnen bewoners rondom het Hobbemaplein tot en met 20 september opnieuw meedenken over de herinrichting van dit gebied. In de gemeenteraad is er vorig jaar veel te doen geweest over de herinrichting. Om niet opnieuw op kritiek te stuiten, is er een nieuwe opzet gekomen voor een nieuw plan. Het idee is om eerst met allerlei bewoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over hoe zij het Hobbemaplein willen zien. En om dan op basis daarvan een nieuw plan te maken. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavi Spartiman werkt aan een eenvoudiger regeling met één vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandelingen van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. De 26-jarige man uit Brielen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij op het Zwarte Pad in Scheveningen. Het incident gebeurde rond 14:15 op het parkeerterrein bij het Zwarte Pad, ter hoogte van een parkeerautomaat. Volgens de politie ontstond een ruzie tussen twee groepen, waarna een van de mannen het slachtoffer neerstak. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep van drie mannen. Na de steekpartij stapte zij in een donkerkleurige auto en reden met hoge snelheid weg. De dader is nog niet gevonden. Politie roept dan ook getuigen op om zich te melden. Dan nog het weer, droog en zomers. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind is het ongeveer 32 graden. Langs de kust wind van zee, dus iets koeler. Vanavond en komende nacht opklaringen, maar in de loop van de nacht ook kans op een regen- of onweersbui. Minima circa 20 graden. Morgen periode met zon, later opnieuw kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan omstreeks 30 graden, vlak aan zee opnieuw wat lager. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. On a

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl. Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Griekse restaurant en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl. Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Griekse restaurant Olympia. Al 40 jaar

0: was de politie zichtbaar aanwezig bij de uitloop van verschillende feesten bij strandtenten. Toen drie personen door de beveiliging naar buiten werden geassisteerd, ontstond er een onveilige sfeer, waarop verschillende politiemedewerkers besloten om de beveiliging te ondersteunen. Dat geeft de politie nu aan. Een 20-jarige vrouw die naar buiten werd geassisteerd verzette zich hevig en mishandelde een politieagent. Ze werd direct opgepakt. Patiënten met een vorm van beenmergkanker, genaamd multiple myeloom, hoeven niet meer zo vaak naar het Haga ziekenhuis te reizen. Het ziekenhuis is de eerste in Nederland die thuisbehandelingen introduceert voor patiënten. Zij kunnen zichzelf thuis prikken met een nieuwe therapie. De artsen van het Haga ziekenhuis hebben hiermee een primeur te pakken. Het weer dan nog, periode met zon. In de loop van de dag ook een hele kleine kans op een regen- en onweersbui. We hebben een matige zuidwest- tot westenwind. Het wordt ongeveer 30 graden. Aan zee, op Scheveningen, Kijkduin, Zwarte Pad, kan het iets koeler zijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Wat leuk dat jij luistert naar de ochtendshow met Sanji. Het is 7:11. Het is dinsdagochtend, de tweede dinsdag van augustus. Het is namelijk 4 augustus vandaag. En vandaag gebeurde er wel iets bijzonders. Want de wekker ging en ik dacht, wekker, waarom ga jij? Want in mijn hoofd, in mijn slaapbrein, was ik ervan overtuigd dat het weekend was. En klopte dit niet helemaal. Ik kijk op mijn telefoon en ik zie staan dinsdag. En niet dat ik op dat moment besef van, oh goh, ik zit fout. Ik denk, nee, die telefoon loopt vast. Die telefoon heeft het verkeerd, want het is weekend, het kan niet. Ik al die wekkers uitzetten, want ja, 1 wekker is nooit voldoende. We zetten er altijd meer voor de zekerheid, want hè, stel je voor dat. En vandaag was zo'n stel je voor dat momentje. Nou, ik hoop dat jij vandaag beter bent opgestaan dan dat ik dat ben in ieder geval. Het start zijn is vandaag dus eventjes net wat stroever. Maar we komen hier wel doorheen, hoor. Ik vraag me af of het dan toch ligt aan dat het afgelopen nacht niet onder de 20 graden is geweest. Dus het is best wel een broeierige nacht geweest. Ik weet het niet. Ik hoor wel heel erg graag hoe jij bent opgestaan vandaag. Dan mag je me laten weten via 070-307-8899. En ben je nou ook in de war? Ik kan je vertellen, het is vandaag toch echt dinsdag. Nog geen weekend, helaas. The Killers, met het nummer Human.

Je luistert naar De Ochtendshow met Sanji. Hier op Den Haag FM. Het is 7:55. En je hoort zometeen Harry Styles met American Girls. Maar eerst Mystical Magical van Benson Boone.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De politie onderzoekt een steekincident op het Zwarte Pad in Scheveningen. Daarbij raakte in de nacht van zondag op maandag een 26-jarige man uit Brielle gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog voortvluchtig. Volgens de politie ging aan de steekpartij een ruzie vooraf tussen twee groepen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Bewoners, ondernemers en bezoekers kunnen opnieuw meedenken over de toekomst van het Hobbemaplein. De gemeente werkt aan een nieuw ontwerp voor het plein en de omliggende straten. Met extra aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het openbaar vervoer. Meedenken kan tot nu toe tot en met 20 september... via een vragenlijst van de gemeente. Uit een groot inwonersonderzoek blijkt verder dat de meeste Hagenaars hun voorzieningen goed kunnen bereiken. Vooral voetgangers en fietsers zijn tevreden. Automobilisten zijn een stuk minder positief. De grootste ergernis? Wegwerkzaamheden. Die worden door veel bewoners genoemd als belangrijkste oorzaak voor de overlast in de stad. En dan het weer van vandaag. We krijgen een flinke zonnige periode en het wordt opnieuw warm van ongeveer 30 tot 32 graden. Aan zee blijft het een paar graden koeler. Dus als je airco het even opgeeft, dan weet jij in ieder geval wel waar je moet zijn. Lekker naar het strand.

0: Sanji praat je bij en draait de beste muziek op de Haag FM.
1: Ja, zo is dat. Ik praat jou helemaal bij. En ik draai, als het goed is, de beste muziek. En zo ook vandaag in...
2: Sanji's Classic.
1: Want vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2010. Maar wel met eigenlijk een hedendaagse boodschap. En heel eerlijk, ik maak mezelf er ook schuldig aan. Je zit te scrollen op je telefoon en je ziet vooral eigenlijk heel veel luxere lifestyles voorbij komen. Nou, iemand die het helemaal perfect heeft. Elke foto is picture perfect. Zodra je dan denkt van, hé, wat ziet deze persoon er interessant uit? En wat lijkt deze persoon het op orde te hebben? Nou, dan ga je naar dat account toe en dan zit je te scrollen en dan denk je bij jezelf zo, ik werk niet hard genoeg. Ik ben niet hard genoeg bezig met trainen. Ik ben niet hard genoeg bezig met studeren. Je krijgt allerlei vragen door je hoofd heen. Omdat je denkt van, wow, deze persoon is zo succesvol. En waarom ik nou niet? Nou, dat gevoel ken je denk ik hartstikke goed. En of het nou is op bijvoorbeeld een Instagram waar je loopt te scrollen, op een TikTok of misschien ook wel op een LinkedIn. Omdat je dan ziet van dat iemand weer een bepaalde diploma heeft behaald. En dan ga je aan jezelf twijfelen van, doe ik wel voldoende? Nou, en zo ook in het nummer van 2010. Het nummer heet Castle Walls van T.I. en Christina Aguilera. Het is eigenlijk een heel erg kwetsbaar nummer. Omdat het gaat erover dat iedereen ziet alle successen. Iedereen ziet alleen maar natuurlijk hoe goed het gaat. Maar dat eigenlijk achter die Castle Walls, achter die muren, dat daar eigenlijk iets heel anders geldt. Dus eenzaamheid. Elke keer maar een masker op moeten hebben om te laten zien van, ja, het gaat heel goed in mijn leven en dit is hoe ik mijn leven leid. Maar erachter schuilt dus vaak eenzaamheid. En eigenlijk is het ook gelijk een bericht naar jou. Want we maken ons er gewoon allemaal schuldig aan. Ikzelf ook. Ja, het gras is vaak niet groener bij de buren. Ook al denken we helaas van wel. Dit is de Classic of the Day. Castle Walls, T.I. en Christina Aguilera.
3: That I have it all, but it's so empty, living behind these castle walls.

push-up freestyle. Van het jaar 2004 ook wel een beetje een klassieker, hoor. Die had ook zomaar de classic van de dag kunnen zijn. Maar dat was die voor vandaag dan helaas niet. En daarvoor hoorde je Loser van Roxy Dekker. Ja, en dat is alles behalve een klassieker natuurlijk. Want dat nummertje is pas in 2025, dus slechts een jaartje geleden, uitgekomen. Super lekkere tune. We gaan zo meteen naar Drive Say van Miles Smith. En ik vind sowieso wel dat jij heel erg voorzichtig buiten moet rijden. En dat houdt in, ja... geen alcohol op achter het stuur. Rij bewust. Ook als je moe bent, stop gewoon die auto. Ga even een dutje doen. Dat kan gewoon overal bij een tankstation of op een parkeerplek. Want geloof me, moe rijden is ook echt levensgevaarlijk.

0: feestje aan de zee.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
2: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke...
1: Of vraag een verzoekje aan.
2: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks...

0: Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op reiswijkseschouwburg.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een 20-jarige vrouw uit Hoofddorp heeft in de nacht van zaterdag op zondag een politieagent mishandeld op het Zwarte Pad van Scheveningen. Rond 2:30 daar was de politie zichtbaar aanwezig bij de uitloop van verschillende feesten bij strandtenten. Toen 3 personen door de beveiliging naar buiten werden geassisteerd, ontstond er een onveilige sfeer, waarop verschillende politiemedewerkers besloten om de beveiliging te ondersteunen. Dat geeft de politie nu aan. Een 20-jarige vrouw die naar buiten werd geassisteerd verzette zich hevig en mishandelde een politieagent. Ze werd direct opgepakt. Patiënten met een vorm van beenmergkanker, genaamd multipel myeloom, hoeven niet meer zo vaak naar het Haga ziekenhuis te reizen. Het ziekenhuis is de eerste in Nederland die thuisbehandelingen introduceert voor patiënten. Zij kunnen zichzelf thuis prikken met een nieuwe therapie. De artsen van het Haga ziekenhuis hebben hiermee een primeur te pakken. Het weer dan nog, periode met zon. In de loop van de dag ook een hele kleine kans op een regen- en onweersbui. We hebben een matige zuidwest tot westenwind. Het wordt ongeveer 30 graden. Aan zee, op Scheveningen, Kijkduin, Zwarte Pad, kan het iets koeler zijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: I Just Might van Bruno Mars.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Een hele goede morgen. Het is 7 minuten over 8. En jij luistert naar De Ochtendshow met Sanji hier op Den Haag FM. Ik vind het hartstikke gezellig dat je aan het luisteren bent. Het is de eerste dinsdag van augustus. Het is echt dinsdag. Ja, ja, want vanmorgen werd ik wakker. En was ik eventjes een beetje in de war. Ik was echt ervan overtuigd dat het weekend was. Ik zie op mijn telefoon ook staan dinsdagochtend. En uiteindelijk dacht ik bij mezelf, ja, mijn telefoon is niet gek. Nee, vandaag ben ik een beetje gek. Dus heb je vandaag ook moeite met opstarten? Ja, niet getreurd, want ik heb lekkere muziek klaarstaan. En ik weet zeker als jij het volgende nummer hoort, dat jij je bed wel uitstuitert als dat nu nodig is. We gaan luisteren naar Martin Garrix met Mad.

0: It's My Life. En dat is natuurlijk superbelangrijk dat jij lekker je eigen leven leeft. En waar ik ook altijd heel graag aandacht aan besteed, dat is in mijn rubriek
1: Zorgen voor Den Haag.
0: Dat is vandaag heb ik hier zo het COPD-café bij mij weer in de studio. Ik wil zeggen over de vloer. Nou, het voelt misschien ook wel gewoon een beetje zo. Want het COPD-café, dat is een initiatief door Stana. Zij zit hier vandaag bij mij. En zij heeft dat als eerste in heel Nederland, in onze stad, opgezet. En dat is eigenlijk een café voor mensen die zelf COPD hebben. Of ook voor hun omgeving, mantelzorgers, misschien partners of mensen die er vragen over hebben. En één keer in de twee weken hebben ze een bijeenkomst. Goedemorgen, Stana.
2: Een hele goede morgen, Sien.
0: Ja, daar zijn we weer inderdaad. Nou, allereerst, wat zie je er leuk fleurig uit?
2: Oh, dankjewel. Ik heb mijn Schevenings gordijn aangedaan. Nee hoor, Scheveningen. Ik ben zelf Schevenings. Nee, een beetje retro.
0: Ja.
2: En het is lekker cool.
0: Ja, precies. Want het gaat vandaag weer lekker warm worden. Dus,
2: Ja. Ik heb veel arbeid te verrichten vandaag. Zware arbeid. Dus ik dacht, nou, een beetje fleurig.
0: Dat kan wel.
2: Mag ik kwaad?
0: Ja. Ja, je zegt veel arbeid te verrichten. Heeft dat dan ook te maken met het COPD-café?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we hebben donderdag hebben we een bijeenkomst. En dat gaat heel erg leuk worden. We doen een themabijeenkomst huidverzorging. En dat klinkt een beetje, iemand zei, gaan we dan mascara smeren of zo? Nou, nee, dat niet. Het gaat echt over de huid. En in combinatie met medicatie. Wat dat met je huid kan doen. En hoe je je huid dan het best kunt verzorgen. En dat laten we allemaal ervaren. Dat wordt echt een beetje kliederboel misschien. Maar wel echt heel erg leuk. Ja, dus ik ben daar voorbereidingen voor aan het treffen.
0: Ja, wat leuk. Ja, je zegt inderdaad huidverzorging met medicatie. Waar moet je op letten? Want heeft medicatie dan zo'n grote invloed op de huid?
2: Ja, dat kan het hebben. En we zien bij heel veel aandoeningen... Bij heel veel aandoeningen zien we dat het invloed heeft op de huid. En dat kan te maken hebben met jeuk bijvoorbeeld. Je huid kan gaan schilferen. Het kan een beetje rood aan gaan voelen. Uitzien, maar ook een beetje branderig aan gaan voelen. En wat je vooral ziet is dat vaak de huid dunner wordt. En sommige mensen schamen zich dan ook. Ze zeggen van, het maakt niet uit wat ik erop smeer. Het wordt gewoon niet... normaal meer, een beetje een soort perkamenthuid. Dus daar gaan we mee aan de slag. Dus we gaan het probleem bespreken en kijken hoe je dat kunt oplossen. En welke middelen je daar wel voor kunt gebruiken en welke zeker niet. Welke het erger maken en welke ervoor zorgen dat je er geen last van hebt of minder last van hebt. Dus dat kan allemaal. Dus het wordt echt, van de 12 plekken zijn er 10 mensen. Dus ik heb er nog 2 vrij. Wil je nog komen? Stichting COPD.nl en dan zoeken naar COPD-café en daar je aanmelden. Dan gaan we kijken per huid wat de vraag is. En dan gaan we daar een oplossing voor verzinnen. En dan kunnen mensen van elkaar leren, maar het vooral ook zien.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat het is iets waar je niet snel misschien over praat. Dat iemand denkt, oh weet je, ik doe er misschien even een shirtje overheen. Dat je het niet ziet. Ja. Maar ik denk als je die dingen gaat delen met elkaar, dan voel je ten eerste daarin minder alleen en gehoord. En is het dan ook zo dat met mensen met COPD dan allemaal ook dezelfde huidproblemen tegenkomen? Is het echt wel afhankelijk van welke medicatie je krijgt?
2: Ja, het is afhankelijk van welke medicatie je krijgt. En want niet alle medicatie leidt daartoe. Het heeft ook te maken met de conditie van je darmen. En dus het is een samenhang van een aantal zaken. Maar medicatie heeft ergens invloed op. En wat we vooral zien is als mensen bijvoorbeeld een hele dunne huid krijgen... of een schilferende huid krijgen, dat het niet uitmaakt wat ze erop smeren. En dat is dan op je armen en op je benen veelal. En soms plekken in het gezicht. En we kunnen natuurlijk niet alles oplossen. Voor sommige dingen moet je echt naar de dermatoloog. Maar het gaat om persoonlijke verzorging. Dus wat doe je dag in dag uit? En als je bijvoorbeeld ziet dat mensen zich gaan schamen... omdat ze overal schilfers achterlaten. Soms zie je bij het bed of de stoel waar ze zitten... zie je een hele... Ja, een soort alsof je poedersuiker hebt gestrooid. Ja, daar schamen mensen zich voor. En dat is heel goed te begrijpen. Maar dat is soms best wel of op te lossen of heel erg te verminderen.
0: Want heb jij misschien nu al een gouden tip van wat mensen daar dan tegen zouden kunnen doen?
2: Ja, de gouden tip is best moeilijk. We moeten de huid even zien en ook kijken hoe het reageert op het een of het andere middel. Wat ik wel kan zeggen is dat als je de huid bijvoorbeeld bekijkt, dan moet je dat zien als dakpannen. En dakpannen kunnen keurig netjes over elkaar liggen, maar dakpannen kunnen ook scheef liggen. En als het scheef ligt, dan kan het of niet goed opnemen, of er lekt juist van alles door. Dus wat je moet doen is de huid eerst goed zeg maar prepareren. En dan kun je het gaan behandelen. En ja, wat van binnenuit komt, dat moet je van binnenuit behandelen. Maar wat je vanaf buiten kunt doen, dat moet je dan bekijken.
0: Wat een mooie metafoor ook over de dakpannen. Dat ik denk, dat doen we toch een metafoor? Ja, ik zie dat nu helemaal voor me ook.
2: Voor je?
0: Ja.
2: Ja. Dus dat is het ook eigenlijk, de huid behandelen. En voor de dames onder ons, als je naar de pedicure gaat en haalt je nagellak eraf en je ziet dan al die witte dingetjes, dat betekent dat die laag beschadigd is. En die moet je eerst behandelen. Dat zijn ook die dakpannen die allemaal scheef liggen. En dat moet weer netjes behandeld worden. En dan kun je het weer, prachtig maken. Dus dat proberen we dan ook met de huid.
0: Ja, want veel medicatie, bijvoorbeeld bij een antibiotica, hoor je wel eens dat bijvoorbeeld een schimmelinfectie bijvoorbeeld eerder kan ontstaan. Merk je dat ook bij de medicatie die mensen met COPD krijgen, dat bijvoorbeeld schimmelinfecties sneller kunnen ontstaan?
2: Niet zozeer schimmelinfecties. Wel dat als mensen bijvoorbeeld met COPD inhalers hebben, puffers. Zeg maar de stof in de mond achterblijft. Dus ze vergeten te spoelen of spoelen niet goed genoeg. Dan kun je hele vervelende dingen, schimmels in de mond krijgen. Groene tong en weet ik wat allemaal. Dat moet dan weer behandeld worden. Dus het is vaak ook van wat gebruik je en wat is de interactie tussen al die dingen. Want het gaat om je voeding, het gaat om medicatie, het gaat om of je goed slaapt of niet. Of je voeding, als je veel suiker eet, dan ben je ook vatbaarder voor allerlei ontstekingen. Dus dat is altijd een samenhang en moet altijd individueel bekeken worden. Wij zijn eigenlijk, maar dat komt ook door mijn integraal geneeskundige achtergrond, dat we altijd kijken naar het geheel. Je kunt één onderdeel niet op zichzelf behandelen. Je moet altijd naar het geheel kijken. Gepersonaliseerde zorg noemen we dat. Dat is wat we bij COPD Huis Jan zouden doen. Maar dat is ook waar we voor staan als stichting COPD. In de educatie, in de voorlichting en ook in kijken naar de hulpvragen die er zijn.
0: Ja, als er nu iemand aan het luisteren is die denkt van, ja, ik vind het super interessant. Ik wil hierbij aanwezig zijn. Er zijn dus nog twee plekjes.
2: Ja, voor donderdag.
0: Ja, wat kunnen mensen doen? Kunnen ze ook gewoon misschien binnenstappen? Of is het wel echt belangrijk dat ze zich even aanmelden?
2: Het is heel belangrijk dat ze zich aanmelden, want de ruimte is niet mega groot. En wij willen ervoor zorgen dat de mensen die komen, die zijn veelal, hebben ze ademproblematiek, dat er een stoel voor ze is om op te kunnen zitten. En we hebben gewoon een maximum aantal stoelen. En om het een beetje prettig te houden, zijn dat er 16, maar vaak in een intieme setting 12. En voor aanstaande donderdag vindt het ook belangrijk dat iedereen een stukje behandeling kan krijgen. Dus maximaal 12 voor aanstaande donderdag. Anders gaat onze Marja van Flower Power, die rent zich een rondje met haar doekjes en haar dingen. Dus dat gaat niet worden. 12 mensen, ik heb nu 10 aanmeldingen, dus er zijn er nog 2 welkom. Deelname is gratis. Koffie, thee en wat lekkers staan klaar. En eerlijk is eerlijk, we zijn ook wel heel erg blij als je na afloop gewoon iets in onze donatiebox gooit of een donatie via de website overmaakt. Al is het maar voor de koffie en de thee.
0: Ja, ja precies. Ja. En dus elke 2 weken is er een bijeenkomst met altijd weer een ander thema.
2: Ja.
0: Kunnen mensen jullie ook online volgen? Dus je hebben van persoonlijke verzorging is het misschien net niet voor mij, maar ik wil graag op de hoogte blijven over de andere thema's.
2: Dat is een hele goede. Eigenlijk hebben we nu op dit moment nog geen nieuwsbrief gemaakt, omdat we met vrijwilligers werken die allemaal een fulltime baan hebben. En dat is nu net iets wat we er niet bij kunnen houden. Dus we roepen mensen echt op, ook omdat we mensen niet willen spammen. En anders wordt je nieuwsbrief ook niet gelezen. We roepen mensen op, als je van ons weet, kijk op onze website en bepaal zelf wanneer je je waarvoor aanmeldt. Mensen kunnen ons wel volgen op Instagram. En ze kunnen ons ook volgen op Facebook. En als je je daar aanmeldt, dan zie je vanzelf de aankondigingen voorbij komen. En wat je ook ziet, we hebben een YouTube-kanaal. Daar staan de filmpjes ook onze interviews. Dus dan kun je de COPD-cafés terugkijken. Je kunt onze gesprekken terugkijken. Dus we proberen op die manier, als mensen niet aanwezig kunnen zijn of een beetje willen neuzen, dat ze dan kunnen kijken van, ja, wat is dat nou, dat Stichting COPD? Wat doen ze nou?
0: Ja.
2: En wat ik ook nog wil zeggen is, wij richten ons natuurlijk op mensen met COPD, maar mantelzorger kun je zijn voor meerdere zeg maar aandoeningen. En COPD komt niet alleen. Hartfalen, diabetes, noem maar op. Alles komt bij ons aan de orde. En we hebben een verpleegkundig specialist zitten. Mantelzorger, zorgprofessional, kom vooral ook. Je bent ook van harte welkom. Plekjes gaan eerst naar de COPD-patiënten. En dan de rest. Dus eigenlijk het hele palet is welkom.
0: Ja, supermooi. En elke keer weer raak ik gewoon helemaal geïnspireerd als ik met jou praat, Stana. En ja, ik zou zeggen, ga vooral zo door, want wat je doet is echt hartstikke mooi.
2: En dat vinden de patiënten en de mantelzorgers en de zorgprofessionals ook. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, ja. Yeah. Ja. Ja, echt. Nee, ik meen
2: onderwerp.
0: Het.
2: Zo'n moeilijk onderwerp. En wij proberen. Soms krijg ik wel eens van Stana, je doet er zo grappig over. En je zegt, het is eigenlijk om te janken, op zijn haast gezegd. Want ademnood is niet leuk. Maar het is zo ongelooflijk zwaar om over ademnood en benauwdheid te praten. Dus ik probeer het licht te brengen.
0: Ja.
2: Met een vrolijke noot. Maar ik ben wel bloedserieus als het gaat om COPD. En de zorg die daarvoor nodig is. Maar dat doe ik vaak achter de scherm.
0: Dank je wel.
2: Ja, dank je wel.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Haagse Headlines.
2: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. De politie onderzoekt een steekincident op het Zwarte Pad in Scheveningen. Daarbij raakte in de nacht van zondag op maandag een 26-jarige man uit Brielen gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog voortvluchtig. Volgens de politie ging aan het steekincident een ruzie vooraf tussen twee groepen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Bewoners, ondernemers en bezoekers kunnen opnieuw meedenken over de toekomst van het Hobbemaplein. De gemeente werkt aan een nieuw ontwerp voor het plein en de omliggende straten met extra aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het openbaar vervoer. Meedenken kan tot en met 20 september. Uit een groot inwonersonderzoek blijkt verder dat de meeste Hagenaars hun voorzieningen goed kunnen bereiken. Vooral voetgangers en fietsers zijn tevreden. Automobilisten zijn een stuk minder positief. De grootste ergernis, wegwerkzaamheden. Die worden door veel inwoners genoemd als belangrijkste oorzaak van de overlast in de stad. En dan het weer van vandaag. We krijgen flinke zonnige periode en het wordt opnieuw warm met ongeveer 30 tot 31 graden. Aan zee blijft het een paar graden koeler. Dus als je airco vandaag opgeeft of je het erg warm hebt, dan zou ik je aanraden om lekker richting zee te gaan.

0: Thing I Love van Max en Andy Grammer. Ja, ik vind het gewoon een heerlijke tune. Ik kan er gewoon niks anders over zeggen. Het is tijd voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week is een plaat genomineerd wat jou helemaal meeneemt naar de zomerse temperaturen. En eerlijk gezegd, dat is ook echt letterlijk wat er vandaag weer gaat gebeuren. Want ja, we gaan over die 30 graden heen. En ik weet niet of het aan mij ligt. En ik vraag me af of jij jezelf hierin kan herkennen. Maar zodra je Spaans hoort of het woord papi in een nummer, dan ben je al gewoon op een zonnige dag. Ik weet niet, als ik dat soort dingen hoor, dan denk ik gelijk aan zon, palmbomen, kokosnoten. Ik zie het in mijn hoofd allemaal voorbij komen. En ik dacht, ja, dit nummer, dat neemt je ook wel lekker daarin mee. Het nummer is Sorry Papi. Het is best wel een nieuw nummer van Topic en Becky G. Nou, Becky G, zij zingt zowel Engelstalig als Spaanstalig. Ja, en ik vind het gewoon een fantastische artiest. En ja, Topic is een producer. Ze hebben dus het nummer samen gemaakt. En ik dacht, ja man, dit is hoe ik mij deze week in ieder geval voel. Sorry Papi, plaat van de week.

Daidai, Shakira en Burna Boy. Ja, en dit is toch wel weer een beetje dat je denkt van... oh, draaien we dit nummer nog? Ja, zeker. Dit is natuurlijk wel echt eventjes wat ons helemaal weer terug bent naar het WK. En dan denk je ook bij jezelf... oh, wat gaat die tijd snel, joh. Het leek echt gisteren nog dat iedereen bezig was met die voetbalgekte. En vandaag de dag eigenlijk is gewoon het leven gewoon weer herpakt. Iedereen doet weer gewoon zijn ding. Ik hoor om me heen ook niemand meer echt praten over de voetbal. En dat is eigenlijk een beetje hoe dat gaat... Het kan natuurlijk ook liggen aan de kring waar ik in zit. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik zelf niet echt een hele grote voetbalfanaat ben. En het in mijn kringen ook niet echt heel veel wordt besproken. Maar in ieder geval, zo gaat dat. En wat ik zelf dus wel een van de toppunten vind van een WK... is dat Shakira dan weer een nummertje uitbrengt.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
10: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een 20-jarige vrouw uit Hoofddorp heeft in de nacht van zaterdag op zondag een politieagent mishandeld op het Zwarte Pad van Scheveningen. De vrouw is direct aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Gebeurde rond 2:30 toen de politie daar zichtbaar aanwezig was bij de uitloop van verschillende feesten bij strandtenten. Een 20-jarige vrouw die naar buiten werd geassisteerd verzette zich en mishandelde een politieagent en werd dus direct opgepakt. Sinds gisteren moet je betalen voor je parkeerplek bij de PNR van station Ypenburg, tot ongenoeg van de buurtbewoners, want de parkeerplaats wordt druk gebruikt. Door OV-reizigers, omwonenden en ook door mensen van de politieacademie die tegenover het station ligt. Deze ochtend is er echter nog wel wat onduidelijkheid rondom het wel of niet betalen, zag verslaggever Lieve van Sloten.
12: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
11: Eerder vanochtend te horen op Radio West. En ik heb slecht nieuws voor de luisteraar die nostalgische gevoelens krijgt als hij of zij dit hoort. Want de Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Dat schrijft de pretpark nieuwswebsite Loopings. De Jungle Show was een show over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Heb je dat wel eens? En tussen bewegende bloemen, dieren en een pratende boom zichzelf terugvindt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde Pop of Jungle Beland, heb je dat wel eens? En tussen bewegende bloemen, dieren en een pratende boom zichzelf terugvindt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991 al

0: denhaagfm.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Magnetic van Bausa.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar De Ochtendshow met Sanji. Het is momenteel bijna 8:56 en dat betekent dat het laatste uurtje van De Ochtendshow alweer is aangebroken. Als jij vandaag vakantie hebt en jij bent op dit moment je oogballen aan het openen, want ik kan me goed voorstellen dat jij in de vakantie voor 9:00 niet wakker bent, dan wil ik jou in ieder geval alvast een hele fijne dag wensen. Want vandaag gaan de temperaturen ook echt wel naar het vakantiegevoel. Dus eerlijk is eerlijk, je hoeft Den Haag niet meer uit. Nee, de zon komt naar jou. Ga lekker naar Scheveningen, daar is het net wat koeler. Dus net wat beter te overzien, die lekkere temperaturen. Eet een ijsje, maar smeer je ook goed in. Want die zonnestralen, ja, die kunnen nog wel eens verraderlijk zijn. Superheroes, The Script. Je hoort het hier in De Ochtendshow met Sanji. Ik ben er nog 10 tot 10:00. Hey.

0: naar hoog bezoek hier zo in de ochtendshow. Want drie Haagse namen, Chico, Ziggy en de Ragers, hebben de handen ineengeslagen. En ik vraag me af, ja, hoe is dat dan allemaal gegaan? Want ze hebben een nieuwe track, of ja, eigenlijk een soort remake track uitgebracht. En hier zo zitten bij mij Chico en Ziggy. Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, zegt ze in koor. Ja, allereerst natuurlijk, jij bent het voor mij. Daar kan je niet omheen. Dat nummer gaat onwijs lekker. Maar hoe is die samenwerking ontstaan?
1: Ja, dat is wel leuk gegaan, want we zaten in de studio bij Rebel. Ja. En Ziggy zat, ja, zat boven volgens mij en ik zat beneden. Of andersom, ja. We zaten in ieder geval hetzelfde pand. En ik was met heel iets anders bezig. En toen kwam Ziggy eigenlijk beneden even voorbij. En yo maat, alles goed. En ja, ben jij aan het doen? Ben ik aan het doen? Nou, even kijken. Hij zegt, kom eens boven even kijken. Ja, kom boven even kijken. En toen was hij bezig met deze plaat. En toen zei hij eigenlijk van... Wil je even het refrein even...
3: Ja, dan moet hij op.
1: Ja, moet je het refrein even doen. Ja, toen kwam het een, kwam het ander. En ik moet zeggen, het is mijn favorietste plaat van de Reigers. Dus voor mij was het ook wel een hele eer om echt te doen.
3: En hij zit sowieso in jouw repertoire. Dus het was natuurlijk... Het klopte gewoon.
0: Ja, het is best wel bijzonder. Want jullie hebben wel allemaal echt een andere muziekstijl.
1: En ja, klopt. Ja.
0: Hoe kan het dan dat dan toch zo goed werkt, die combinatie?
1: Haags is Haags.
3: Haags
1: is altijd. Ja, Haags. Den Haag werkt altijd goed met elkaar.
3: Ja, klopt. En mijn vader die werkt met de Reigers ook. En die doet een mix en mastering voor hun muziek. En zij wilden een soort van clubversie hebben. Dus zodoende ben ik met hun in contact gekomen. En toen is eigenlijk een beetje is het idee ontstaan. En ben ik de studio in gegaan, eraan gaan kloten. En zodoende kwam Chico binnen lopen. En is het wat het nu is.
1: Ja, het werkt gewoon goed. En Haags is Haags. Haags werkt heel goed met elkaar. En die plaat, jij bent het voor mij. Overal waar kwam studentenfeesten, wordt dat helemaal plat gespeeld. Of je nou in Doetinchem staat, in Enschede. Het maakt echt niet uit. In Groningen. Overal kennen ze die plaat van de Reigers.
0: Ja. Kijk, daar mogen we sowieso als hier zo als Den Haag natuurlijk hartstikke trots op zijn. Ja, wat ik me dan ook afvraag, want dan gaan jullie natuurlijk met z'n allen de studio in. Ja, hoe gaat het dan? Is er iemand die dan altijd te laat komt waarvan je denkt van ja, nee, die is altijd te laat of die moet vaak iets overdoen?
3: Eigenlijk niet.
1: Nee, niemand is eigenlijk echt te laat. Nee. Overdoen ook niet echt. Nee, je voelt gewoon eigenlijk wat goed bij je voelt. Dat doe je. Ja, het was alleen een beetje af en toe lastig plannen door drukte en zo. Maar voor de rest, eigenlijk, we hebben geen laatkomers.
3: Nee, helemaal niet.
1: Nee, juist te vroeg.
0: Want vandaag waren jullie ook wel heel erg vroeg. Dat vond ik hartstikke goed natuurlijk. Dus dat geloof ik wel.
3: Ja, maar het ging ook meestal van, hé, maat, kan je vanavond even... Jij woont best wel dichtbij.
1: Voor mij is het 5 minuten rijden.
3: Ja, nou, voor mij ook niet zo ver. Dus dat was allemaal heel makkelijk. En het grootste gedeelte van de Reigers stond natuurlijk al. Ja. Daar hebben we gewoon de sporen van gekregen en daarmee aan de slag gegaan.
1: Het ging ook best snel eigenlijk allemaal. Van die ene keer naar de studio kwamen de versies eigenlijk al binnen. Nog een keer teruggegaan om af te maken volgens mij. Ja. En toen is het eigenlijk al helemaal ontstaan. Het ging echt heel snel.
3: Ja.
0: Ja, dus het proces liep natuurlijk hartstikke natuurlijk. En goed als ik het ook zo zie. Maar zo zie ik het ook natuurlijk online. Want ik zie overal waar kijkstuk jullie voorbij komen.
1: Dat is een goed teken.
3: Ja, goed teken.
1: Nee, we zijn wel heel intensief bezig geweest met content te maken voor het nummer. Ja, dat ging eigenlijk wel boven verwachting door het dak, kan ik wel zeggen eigenlijk. We hadden wel van wat de filmpjes werden bekeken. Maar de eerste paar filmpjes gingen 2-3 ton. 4000 keer doorgestuurd. Het ging wel ineens heel rap. Dus gelukkig hebben we die filmpjes gemaakt samen met Joop. Van een Roy erbij.
3: Was ook heel leuk om te doen.
1: Het was echt een superdag. We hebben echt een paar filmpjes gemaakt hier in het centrum, bij de Hofvijver en het Lange Voorhout. We gingen gewoon lekker filmpjes maken en kijken wat er van overbleef en wat goed was. We dachten, joh, we zien het wel. En ja, het was gewoon lekker heel relaxed, alsof we elkaar al echt 80 jaar kenden. Echt alsof we gewoon van ouds weer samen waren met z'n allen.
3: Ja, dat was leuk. Ja. Het was ook leuk, want mensen die per langs en wij waren natuurlijk aan het filmen en als we klaar waren, ging ik met de klap.
1: Ja, we waren gewoon lekker aan. Ze waren gewoon lekker aan pingelen natuurlijk over waar we liepen.
3: Ja,
1: fantastisch.
3: Dus, zij speelden het gewoon akoestisch en wij zongen een beetje mee. Maar er kwam wel echt gewoon. Ja, het was een soort van alsof we als straatmuzikanten zeggen.
0: Ik wou net zeggen, je kon bijna een hoedje dan neerleggen.
1: Ja, we stonden ook op de plekken waar iedereen voorbij liep, op het plein en zo. En iedereen stond echt te kijken van, oh, dat is een leuke platen, die kennen we. En hun lekker pingelen. En we deden van alles. We deden ook onderweg tijdens lopen veegsen van van het matje. En ja, alles wat in ons opkwam, speelden we even tussendoor. Nou, die mensen vonden het geweldig. Was ook een markie, was er.
3: Ja, klopt.
1: Was hartstikke leuk.
0: Ja, ja, dat is top. Ik denk, dan loop je daar of dan ben je op de markt en denk je ineens, wacht eens even, krijg je gewoon een optreden.
3: Ja, ja. Ja, dan willen we ook nog misschien wel wat een keer wat leuks mee gaan doen, zeg maar. Om het even akoestisch echt ergens te doen. En als een soort surprise ding. Dat lijkt ons wel heel...
1: Gewoon lekker wandelen door de stad.
3: Ja. Ja.
1: Kijken waar we het gezellig kunnen maken.
0: Dus mensen, wees gewoon lekker buiten. Wees gewoon in de stad. Want
1: zeker.
0: Misschien loop je
1: ons tegen.
0: Tegemoet. Ja. En wat ik me afvraag, want ja, het werkt gewoon hartstikke goed. Dat zie je. Je ziet het online. Je hoort het ook terug in het nummer natuurlijk. Dus ligt er nog meer op de plank voor deze formatie?
3: Nou, wie weet.
1: Er ligt officieel nog niks. Maar... en altijd naar meer smaken. Maar ja, we hebben het eigenlijk nog niet echt over gehad. We zitten midden eigenlijk in deze plaat. En ja, misschien een keer wat leuks om nog een keer helemaal wat nieuws te maken. Dat is ook leuk.
3: Ja, zeker. Ja, dit is onze tweede collab. We hebben vorig jaar natuurlijk ook met de kraai hebben we wat uitgebracht.
1: Ja.
3: Dus misschien moet het jaarlijks erin gaan.
1: Jaarlijkse traditie.
3: Ja, ik zit wel op de wat dingen te broeden van... Oké, dit kan wat leuk zijn. En ik vind het wel leuk, zeg maar, om het ook dan echt Haags te houden. En gewoon, ja...
1: Ja, en Haags onder elkaar werkt gewoon echt heel goed.
3: Ja.
0: Ja, want is er dan iemand uit Den Haag of jullie denken van... ja, dit zou misschien voor de derde keer kunnen erbij?
1: Zo. Oeh. Dat durf ik eigenlijk niet zo 1, 2, 3 te zeggen.
3: Ik ook niet.
1: Nee, ik kan het ook niet heel snel
3: even
1: bedenken.
3: On top of mind. Nee. Zou ik echt even niet weten wat nou...
1: Goeie vraag.
0: Ja. Weet je wat we gaan doen? We gaan het nummer lekker luisteren.
1: Lekker.
0: En dan komen we straks nog even terug. Ja. Kunnen jullie erover nadenken? En wat ik eigenlijk altijd doe in de show... ik zeg altijd tegen de mensen van... kondig het nummer lekker zelf aan, dan gooi je Mikke erin.
1: Hij is voor jou, Zik.
3: Hier zijn de Reigers, Chico en Ziggy... met Jij bent het van mij 2026 versie.

0: Ja, lekker nummer, man. Heerlijk.
1: Lekker.
0: Je kan niet stil blijven staan.
2: Lekker wakker worden zo.
0: Ja, heerlijk. Dat is ook wel elke ochtend zo. Nee, ik heb jullie dus net, voordat we naar het nummer hebben geluisterd, de vraag gesteld van met welke Haagse artiest zouden jullie echt nog een keer willen samenwerken?
2: Ja, dat was een beetje een vraag. Dat ik had eigenlijk geen antwoord op klaar, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar even, we hadden 3 minuten tijd om even na te denken. Ja, en dan heb ik toch wel eentje in gedachten gekregen eigenlijk. Ik heb laatst met hun gestaan op Wildeburg. Dat was een fantastisch evenement. En hebben we het echt leuk gehad. Maar met Flair.
1: Ja.
2: Dat zou denk ik wel een hele goede mix wezen. Een beetje met pop, volks, een beetje... Ik denk dat
3: werkt, ja. De boys komen uit Voorburg, ik kom ook uit Voorburg. Dus dat is ook natuurlijk...
0: Ja.
2: Dicht bij huis.
0: Ja,
2: bij huis. Valt onder de vleugels van Den Haag. Dus,
0: ik wou net zeggen, er hoort erbij.
3: Goldband heb je ook nog. Er zijn genoeg...
0: Dus ik hoor wel dingen vallen hier.
2: Ja, maar ik vind een mix met pop ook wel heel leuk. Ik denk dat die werelden, het lijkt heel ver van elkaar, maar ik denk dat het toch wel dichter bij elkaar valt dan dat het eigenlijk is. En dat merk je tegenwoordig al met de muziek, dat alles wat meer dichter bij elkaar komt. Dat er heel veel mixjes komen. En ik denk dat wel heel leuk is.
3: Ja, 100%.
0: Ja, ik ben zelf sowieso een voorstander van gewoon muziek wat lekker gemixt is. Ik vind dat altijd toch wel fijn om naar te luisteren. Dan denk je, je wordt gewoon letterlijk verrast.
2: Ja, dan krijg je letterlijk weer wat nieuws ook, toch?
0: Ja.
3: En we blijven ook een popstad hier.
2: Zeker.
3: Zo Den Haag altijd blijven. De kansen zijn er gewoon. Je kan hier alles doen.
2: Ja.
3: Ik vind nog steeds dat het mooiste talent komt nog altijd hier vandaan.
2: Altijd.
0: Ja, daar ben ik mee eens. En uit alle genres vind ik dat ze hier de beste talenten natuurlijk
3: 100%.
0: Hebben.
3: 100%.
2: In de afgelopen jaren zeker hoor. Er komen echt heel veel jongens ook uit de grond. Met alle muziekkanten eigenlijk uit Den Haag. Den Haag is in de muziek wel heel erg weer gestegen vind ik. Zowel op pop, volks, op alle kanten eigenlijk.
3: Wie is dan jouw favoriete Haagse artiest?
2: Direct.
3: Direct, ja?
2: Ja? Ja, Direct. Ik vind Direct een geweldige band.
3: Voor mij Golden Earring. Ik denk wel
2: dat is bij mij meer voor mijn tijd geweest natuurlijk.
3: Ja,
2: ik heb het niet echt meegemaakt.
3: Ja. En zij zijn denk ik wel de kartrekkers geweest hierin,
2: zeker.
3: Zeg maar. En Direct is ook echt geweldig, uiteraard.
0: Ja. Want wat ik me dan afvraag, ik hoor dan hier nu wel inderdaad favoriete band voorbij komen. Waarom dan niet met hun een samenwerking?
2: Ja, maar Direct zit in een hele andere... Die zit wel weer net verder weg en zingt... altijd Engelstalig. En ik denk dat... Ja, misschien is het heel geks, maar dat match denk ik net niet met elkaar, zeg maar. We zitten net iets hele andere doelgroep ook, zeg maar. Ik zeg nooit, maar we zingen ook volledig in het Engels. Ja, dat doe ik dan ook weer niet echt eigenlijk.
0: Maar je hebt tegenwoordig ook mixen, hè? Dat ze het halve nummer Engels, halve nummer Nederlands of Spaans-Nederlands.
2: Daarom zeg ik altijd nooit, want je weet nooit wat er uit de lucht kan komen vallen. En als het met Direct zou kunnen, dat zou ik prachtig vinden. Maar... Ik denk dat dat nog wel...
3: Dat staat echt wel heel ver van elkaar vandaan. Ik zeg niet dat het niet kan, maar...
2: Ik zie ook een mix van moeilijke vormen om daar te creëren.
3: Ja.
2: Maar alsnog ga ik altijd naar hun toe, en ik vind het echt geweldig. Ook met Amari hier altijd. Ik ga daar altijd naartoe.
0: Nou heerlijk. Ik vraag me af, hoe gaat jullie agenda eruit zien? Want het is natuurlijk nu zomervakantie. Hebben jullie nou een beetje vakantie als artiest zijnde?
2: Hadden we maar vakantie.
3: Nee, deze maanden zijn altijd wel een beetje gek inderdaad, Nou, ik had hem aan de telefoon afgelopen weken veel. En hij zat in Portugal. Oh, ik lig lekker te bakken.
2: Ja, lekker bakken.
3: Ja, lag even in de zee. Dus je bent ook bruin ook trouwens.
2: Ja, gelukkig. Maar een beetje bijgekleurd.
0: Ja.
2: Dat hebben we ook wel nodig. Want met die uren die we niet slapen, dan zag ik er wat witter uit dan dat ik was. Nee, maar de zomer is de drukste periode met de festivals en de dingen natuurlijk. Ik vlieg vanavond weer naar Portugal voor een optreden. Ik heb er wel 3 weken gezeten met een soort mini-vakantie, maar ik moest wel elke week optreden en de release kwam uit. Dus volledige rust heb je nooit en dat moet je ook niet willen, want dan ga je er volledig uit. Je blijft altijd met muziek bezig, ook al ben je even op vakantie. En dat is ook juist goed, want als je daar zit, ga je weer naar nieuwe dingen luisteren, hoor je weer dingen voorbij komen, dan heb je weer ideeën en dan als je in Nederland bent, ga je gelijk weer aan de bak.
3: Ja. Ja, maar
2: zomer is altijd het drukste. En ik heb dan ook nog dat ik op tour ga natuurlijk over 6 weken. Dus dat is dan... Ik kom uit de zomertour en dan ga ik gelijk naar mijn eigen tour door. Dus gelijk volle bak.
0: Kijk je ernaar uit?
2: Ja, heel erg. Want ik open ook in het Paard hier in Den Haag. Ja, dat is toch wel...
3: Dat was vorig jaar ook echt leuk. Trouwens.
2: Vorig jaar 1 concert gedaan. Die was volledig uitverkocht. Dat was al voor mijn hele ervaring. En nou mag ik hier Den Haag doen. Ik mag naar Arnhem. Ik mag naar Groningen, Breda. Ik mag Paradiso doen. Ja, dat is toch wel een bucketlist dingetje... om een hele eigen tour te doen door het land. Dus open in Den Haag is echt het meest waardevolle wat je kan doen.
0: Ja.
3: En af en toe staan we ook op dezelfde festivals...
2: Ja, afgelopen weekend.
3: Afgelopen weekend nog. Ja,
2: ja, bij Beach Boom.
3: Bij Beach Boom.
2: Ja, dat was ook gezellig.
3: Was ook gezellig.
2: Flamingo gelijk even gedaan.
0: Dan wou ik dus afgehaald. Als jullie elkaar tegenkomen, is dan ook zo van... hé, joh, we doen even Flamingo...
3: Ja, klopt. Alleen ik kwam net iets later het podium op, want ik was... mijn camera klaar aan het maken, maar
2: ja,
3: op een gegeven moment hoor ik hem instarten. Ja, ik stond net
2: en als we elkaar tegenkomen, proberen we altijd met elkaar het podium even op te duiken. Ja. Om die nummers even
3: stonden
2: samen
3: bij, bij de Outsiders Hosting gezellig. Dus dat was één groot Haagse clubje eigenlijk in Zeeland.
2: Ja, hartstikke gezellig. Ja. Hele Haagse delegatie in Zeeland.
0: Ja, nou heel goed. Ja. Den Haag neemt heel Nederland over. Hupsakee.
3: Ook Zwarte Cross, daar was die plaat echt een...
2: Ja, de Reigers hebben daar echt een geweldige show gedaan.
3: Ja.
2: Dat ging helemaal uit een dak daar bij Zwarte Cross. Dat was niet normaal.
3: Dat heeft ook een goed momentum voor ons gegeven, zeg maar.
2: Ja.
3: Het gebeurde echt vlak voor de release. En ik dacht van, nou, echt mooier dan dit kan het niet worden. Dat ook al viraal ging, zeg maar.
2: En het leeft daar ook echt in die omgeving.
3: Ja, klopt.
2: Jij bent het voor mij is daar echt, echt big ook. Echt een hele big booming is dat daar.
3: Ja. Inderdaad.
0: Nou, heren, jullie mogen super trots op jezelf zijn. Dat natuurlijk ten eerste. En ook deze zomer, ja, heel veel succes. En probeer tussendoor ook nog even voor jezelf een momentje zon te pakken. Rust te pakken. En ik hoop jullie snel weer hier in de studio te mogen ontvangen.
2: Super. Nou, super, dankjewel.
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 10:01 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. De politie onderzoekt een steekincident op het Zwarte Pad in Scheveningen. Daarbij raakte in de nacht van zondag op maandag een 26-jarige man uit Brielen gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog voortvluchtig. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie. Bewoners, ondernemers en bezoekers kunnen opnieuw meedenken over de toekomstplannen van het Hobbemaplein. De gemeente werkt aan een nieuw ontwerp voor het plein en de omliggende straten. Met extra aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het openbaar vervoer. Meedenken kan nog tot en met 20 september. Uit een groot inwonersonderzoek blijkt verder dat de meeste Hagenaars hun voorzieningen goed kunnen bereiken. Vooral voetgangers en fietsers zijn tevreden. Automobilisten zijn een stuk minder positief. De grootste ergernis, wegwerkzaamheden. Die worden door veel inwoners genoemd als belangrijkste oorzaak van overlast in de stad. En dan het weer van vandaag. We krijgen een flinke zonnige periode en het wordt opnieuw warm met ongeveer 30 tot 32 graden. Aan zee blijft een paar graden koeler, dus als die airco niet werkt of als je geen airco hebt, raad ik jou aan om lekker naar het strand te gaan vandaag.

Hoe mooi dit is, Meijendel. Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji. Ja, en het is natuurlijk zomervakantie, dus heel veel van jullie zijn lekker op vakantie. Maar er zijn natuurlijk ook een paar thuisblijvers. En in onze stad, ja, geloof het of niet, maar ook in de vakantie gebeurt hier onwijs veel. Heb je nou zoiets waarvan je denkt van, ja, maar wacht eens even, dit is wel super interessant en we hebben nog wel wat publiciteit nodig. Nou, misschien wil je erover vertellen bij mij in de show. Dan mag je mij een mailtje sturen. Dat kan gewoon naar sanji@denhaagfm.nl. Of je kan een app sturen naar 070-307-8899. En zo blijven wij helemaal op de hoogte van alles wat er in de stad gebeurt. Dus heb je zoiets van, ja, ik moet echt eventjes wat kwijt? Nou, mail of app mij gerust. En wie weet zit jij binnenkort dan hier bij mij in de studio. Nou, over Haagse artiesten gesproken. Ik heb gewoon een beetje zin in wel een beetje wat Spaanse flavor, maar wel van een Haagse artiest. Dit is JM Fuego.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Love Again, Johanna Lindsay. Haagse dame, pas 17 jaar oud. Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van de ochtendshow met Sanji. Morgenochtend tussen 7 en 10 kan je weer genieten van de lekkerste muziek. Kom ik weer met classics, een plaat van de week. En heb ik morgen natuurlijk ook weer een interessante gast die langskomt. En gaan we natuurlijk bellen weer met de dierenambulance. Kortom, genoeg dingen die morgen weer voorbij gaan komen. Maar jullie gaan zometeen eerst luisteren naar Haasbakkie met niemand minder dan Chickie.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een 20-jarige vrouw uit Hoofddorp heeft in de nacht van zaterdag op zondag een politieagent mishandeld op het Zwarte Pad van Scheveningen. De vrouw is direct aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Gebeurde rond 2:30 toen de politie daar zichtbaar aanwezig was bij de uitloop van verschillende feesten bij strandtenten. Een 20-jarige vrouw die naar buiten werd geassisteerd verzette zich en mishandelde een politieagent en werd dus direct opgepakt. Sinds gisteren moet je betalen voor je parkeerplek bij de PNR van station Ypenburg, tot ongenoeg van de buurtbewoners, want de parkeerplaats wordt druk gebruikt. Door OV-reizigers, omwonenden en ook door mensen van de politieacademie die tegenover het station ligt. Deze ochtend is er echter nog wel wat onduidelijkheid rondom het wel of niet betalen, zag verslaggever Lieve van Sloten.
6: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
5: Eerder vanochtend te horen op Radio West. En ik heb slecht nieuws voor de luisteraar die nostalgische gevoelens krijgt als hij of zij dit hoort. Want de Jungle Show in Familie Park Drievliet is definitief afgelopen. Want de Jungle Show in Familie Park Drievliet is definitief afgeschreven. Dat schrijft de pretpark Nieuws.

0: Het weer dan nog, periode met zon. In de loop van de dag een hele kleine kans op een regen- of onweersbui. We hebben een matige zuidwest tot westenwind. Het wordt ongeveer 30 graden. Aan zee ietsje koeler. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
12: Ja, leuk dat je luistert. We beginnen Haags Bakkie met More Than One

0: Unbelievable.
1: Ja, Unbelievable van IMF. Jeetje, dat is ook alweer een tijdje geleden dat ik die heb gehoord. Nou, leuk dat we die draaien. En natuurlijk superleuk dat je weer luistert naar
2: Haags Bakkie.
1: Ja, en het is vandaag een geweldige uitzending. Ja, nou, dat is het altijd hoor. Want ik heb altijd leuke gasten natuurlijk uit de stad. Maar vandaag, ja, toch wel een beetje extra leuk. Want ja, twee dingen waar ik helemaal gek op ben. We gaan eten of drinken in dit geval, zie ik net. Shania, ja, die kwam altijd langs van Sha in the City is het inmiddels. Het was Sha in the Heek. Nou, waarom die verandering? Dat gaan we strakjes horen. En we gaan natuurlijk weer iets proeven. Want ja, dat doen we altijd met haar. Zij heeft altijd geweldige reviews van de beste hotspots in de stad. En ja, Sandy, ben je wakker nog, Sen? Half, hoor ik. Ja, want Sandy ligt in een stoel. Nou ja, een sit-stoel, die hangt een beetje. En ze wordt gemasseerd door Jordan. Jordan, goedemorgen. Ja, sorry, Sen, je moet even een pauze. Jordan moet even mij te woord staan. Ah, dat gaat hij dan nog heel eventjes zo afmaken. Jordan, goedemorgen. Ja, in de microfoon alsjeblieft.
3: Goedemorgen.
1: Ja, je bent van Gentle Touch. En tijdens de hele uitzending ga je massages geven. Maar we gaan ook af en toe de heerlijke ontspanning van iedereen die in jouw massagestoel zit even onderbreken. Want we gaan het uitgebreid hebben over, nou ja, massage als ontspanningsvorm. Maar ook dat het kan bijdragen aan veel meer dan alleen een beetje ontspanning. En we gaan ook verder kijken, meer dan het lichaam. Maar ja, wat voor invloed heeft geschiedenis op onze gezondheid en welzijn? En daarvoor is ook Cindy aangeschoven. Cindy, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, Cindy, jij werkt bij de gemeente, bij de afdeling inclusie. En nou ja, we hebben laatst, nou, ik denk dat 3 weken geleden of zo, hebben we het over het Zwart Manifest gehad. Hadden we ook allemaal leuke gasten. En vandaag gaan we het over, ja, een interessant onderwerp hebben, vind ik. Heel interessant, belangrijk ook. Het rapport wat eind vorig jaar is verschenen. Slavernij en het effect op gezondheid en welzijn, hè?
4: Ja, klopt. Dat rapport is overigens niet van de gemeente Den Haag, maar van het ministerie van VWS. En die hebben ons benaderd begin dit jaar om te kijken hoe we wat ze voor ons kunnen betekenen qua ondersteuning. En wij hebben natuurlijk zelf een paar weken geleden het Haags plan tegen anti-zwart racisme gelanceerd. En daar staat ook een deel in wat gaat over de doorwerking van het koloniaal slavernijverleden als het gaat om de zorg en welzijn van nazaten. Dus,
1: ja, super belangrijk. En jij bent een professional in de zorg natuurlijk, Jordan. Ja. Jij was hier al een keer bij mij te gast. Dat is echt gewoon, nou, niet een jaar geleden, maar wel echt zeg maar 3/4 jaar geleden zo'n beetje. Dat was met Srividensi, oftewel 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Want je hebt Surinaamse roots. En toen heb je ook een beetje verteld over wat je met die roots doet. En dat verwerk jij in jouw werk als fysiotherapeut, hè?
3: Ja, dus ik werk het zeker in met mijn werk als fysiotherapeut. Ik wil me ook maatschappelijk ook wel inzetten. Waarbij we masseren op culturele evenementen, maar ook dus de therapieën van verschillende bevolkingen, volkeren, ook willen integreren met de fysiotherapie.
1: Ja, mooi. Nou ja, ik probeer een beetje hetzelfde te doen met Ayurveda. Dat is ook een Indiaanse holistische geneeswijze. En wat ik super mooi vond, daar waren ook Westerse huisartsen die opleiding volgden en die proberen dat ook te integreren. Want hoe belangrijk is dat, vind jij? En wat kan dat bijdragen, dat extra?
3: Ik denk dat het echt super belangrijk is. Dus ja, je ziet gewoon dat ze niet zonder elkaar kunnen. Dus ik zie het zo, dus de wetenschappelijke klinische beredenatie met de therapieën van duizenden jaren geleden. Dus toevallig, vanochtend heb ik ook iets van Ayurveda gedaan. Oil pooling voor mijn gebit. Ik vind dat een heel
1: Vandaar die mooie, stralende lach, spierwitte tanden. Ja. Je gaat eigenlijk spoelen met kokosolie of andere olie. Maar ik gebruik altijd kokosolie. En dan krijg je heel mooi wit gebit. Maar je verwijdert ook allemaal bacteriën die je in je mond opstapelt midden in de nacht. Dus als je dat dan uitspuugt, dan zijn ook die bacteriën weg. Voordat je maar een eerste slok neemt en je die bacteriën allemaal inslikt. Dus en je krijgt mooie witte tanden. Ja. Ja, dat zijn mooie dingen die eigenlijk heel simpel zijn en ook niet heel veel kosten. En toch ook kunnen zorgen dat je verhinderen zelfs dat je ziek wordt misschien.
3: Ja, het is preventief.
1: Ja.
3: En voorkomen is beter dan genezen, hè?
1: Zeker. Hey, waarom vind jij het zo belangrijk dat er aandacht aan dat stukje slavernijverleden welzijn wordt besteed binnen de gemeente? En wat kan de gemeente daarin doen?
4: Ja, de gemeente is natuurlijk niet verantwoordelijk voor alles als het gaat om zorg en welzijn, maar wel gedeeltelijk. Bijvoorbeeld als we kijken naar uitvoeringsorganisaties zoals de GGD, Veilig Thuis, valt deels onder de gemeente, de WMO, mantelzorg zijn taken die bij de gemeente zijn belegd. En de gemeente wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen in de stad, eigenlijk iedereen in de stad, bereiken. En als het gaat om zorg en welzijn, dan als je gelijke zorg voor iedereen stelt, dan bereik je niet iedereen. Bijvoorbeeld in communicatiewijze. Er zijn bij verschillende type culturen andere ziektes die vaker voorkomen. Ze hebben een andere manier van communiceren. Dus daarom is het goed om vanuit de organisatie ook te focussen, niet alleen op de zorg, maar om gelijkwaardige zorg. En hoe bereik je dat? Dus door meer te leren over andere culturen, zodat je ook cultuursensitief kunt gaan werken en daarmee eigenlijk gewoon de hele stad kunt bereiken.
1: Ja, supermooi. Hey, en er zijn andere mensen ook uitgenodigd voor vandaag die ook in de stoel bij Jordan gaan plaatsnemen. Wie komen er nog meer langs strakjes?
4: Als het goed is, een paar collega's. Onder andere mijn collega Bie van Guinen, die veel heeft gedaan voor queerbeleid in de stad. En nu meer ingezet is als gebiedsregisseur. Dus meer de connectie maken in de wijken. Een andere collega van Milieu en Natuur, die komt langs. Danielle Kokke. En voor de rest, wie kwamen er nog meer? Ik laat me verrassen, denk ik.
1: Oh, nou ja, allemaal interessante gasten regel jij altijd. Dus dat komt allemaal voorbij. En zometeen, ze zit al klaar met iets groens, kan ik verklappen. Maar wat is het? Is het matcha of is het pandan, dat hoop ik heel erg. Want ze heeft Indische roots. Dus dan hoop ik op pandan in plaats van matcha. Maar we gaan het strakjes allemaal horen van Shania. En mag Sandy nog even in de stoel plaatsnemen? Of is ze klaar?
3: Tuurlijk.
1: Oh ja? En hoe voelt mijn collega Sandy aan? Is ze ontspannen? Of zit er nog ergens een spanning hier of daar?
3: Ik voel wel de spanning in de lage rug. Dus de nek-schouderregio voelt wel ontspannen aan.
1: Zie je moet morgen met me meegaan naar de Soca en Sweat. Gaan we het even losgooien daaronder. Ja, toch? Nou, lieve mensen, blijven luisteren. En je kan dus ook zien als je kijkt naar denhaagfm.nl op de website of op tv of in de app. Dan zie je hoe Sandy helemaal aan het ontspannen is. En hoe die onderrug door Jordan van Gentle Touch wordt losgemaakt. Ik heb nu Avicii voor je, want Wake Me Up ga ik draaien. Dus als je weer wakker moet worden en Jordan moet weer even voor de microfoon komen, dan hoor je het. Dan maak ik je weer wakker. Ja, blijf dus luisteren, want de hele uitzending blijft Jordan en zo meteen Shania.

0: Ja, wake me up now. Sandy kan nog even blijven liggen, hoor. Die zit even, oh, daar hoofd wordt nu gebaseerd. Ik word wel een beetje jaloers, hoor. Jij, Shania?
1: Ja, ik ook. Ik wil ook zo meteen, hoor.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Maar eerst andere dingen. Een andere favoriet van mij. Masseren is heerlijk. Eten is ook heerlijk.
2: Haags Bakkie.
0: Ja, Haags Bakkie, daar luister je naar. Shania, die kwam, ik denk dat het alweer 2 zomers geleden is, hè? Vorige zomer niet.
1: Vorige zomer niet. In februari was ik voor het laatst bij jou.
0: Ja, oh, wat echt zo lang geleden. Ja, je was in Die Heek. Geïnspireerd door Emily in Paris. Want jij kwam hier wonen en jij ging de stad ontdekken. En hoe kan je de stad beter ontdekken? Door etentjes, ja toch?
1: Precies.
0: En dat doe je zo leuk. En dan, je neemt ook van die hap en dan zie ik je helemaal smullen. Ik ben ook gek op de filmpjes die je maakt met jouw opa.
1: Ja.
0: Heel cute. Maar je komt oorspronkelijk dus niet uit Den Haag. En toen ben je toch weer teruggegaan naar je oude woonplaats, toch?
1: Ja, klopt. Ik ben na 4 jaar weer teruggegaan naar Zwolle.
0: Ja, en toen werd het Sja in de cities.
1: Ja.
0: Want Zwolle komt voorbij, maar je bent ook in Amsterdam, in Rotterdam, in Utrecht. En ook nog heel vaak in Den Haag. Want ik zie vaak nog Den Haag voorbij komen. Ja, dus gelukkig ben je niet helemaal weg. En je bent ook vaker in de stad.
1: Zeker.
0: Dus deze zomer ga je gewoon weer langskomen, toch?
1: Ja.
0: Ja, hopelijk elke week. We weten nog niet of het elke week op de dinsdag wordt. Dat gaan we nog even bespreken. Maar in ieder geval ben je er deze dag.
1: We zien het wel, ja.
0: Ja. Ik ben wel heel benieuwd. Wat mis je het meest nu je niet meer hier in deze mooiste stad van de wereld woont?
1: Ja, ik denk toch wel, en volgens mij heb ik dat echt al heel vaak gezegd, maar Chinatown vind ik dus echt geweldig.
0: Ja,
1: en dat mis ik gewoon heel erg. Maar ook gewoon de eetentjes. Je hebt hier gewoon heel veel. En in het oosten is dat wat minder. Dus als ik hier ben, ga ik ook vooral de eetenten af.
0: Ja.
1: Dat is toch wel echt het lekkerst.
0: Ja, dat deed je al, maar nu nog meer in Den Haag.
1: Precies.
0: Ja, want ik denk dat Den Haag veel diverser is dan een Zwolle, toch?
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Veel meer aanbod.
1: Koffietentjes en zo. Ik heb net ook wat meegenomen.
0: Ah!
1: Ja.
0: Ja, en ik wil nog wel heel eventjes voordat het is groen, lieve mensen, hou het even omhoog.
1: Het is al geshaked, want ik zat op de fiets, dat ging niet helemaal goed.
0: Oh.
1: Ik zal een beetje pakken.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja, en als jij wil raden wat erin zit, je kan ons appen 070-307-8899. Ik denk aan 2 dingen. 1, matcha, dat is natuurlijk helemaal het ding, zeg maar. Maar 2, wij delen de Indonesische route. Pandan hoop ik op. Ik ben gek op pandan. Maar wat kan er nog meer zijn? Ja, groen is ook. Spirulina, is dat groen of is dat blauw? Nee, dat is groen.
1: Ik weet dat is.
0: Ja, dat is zo'n superfood. Wat heb je nog meer? Wat denk jij, Jordan, dat erin zit? Je moet even dichter bij de microfoon.
3: Chlorella.
0: Oh, chlorella. Ja, dat is ook zo. Dat zijn van die hele gezonde dingen. En het smaakt niet heel lekker. Een beetje bitterachtig.
3: Ze is gewoon appel en spinazie.
0: Appel en spinazie. Dat kan
1: ook. Over de healthy tour.
0: Ja, dat zou ook kunnen. Spinazie. Wat is nog meer groen? Kiwi is volgens mij, maar dat wordt niet zo groen.
1: Nee.
0: Nou, laat het me weten. 070-307-8899. Mag ik ruiken? Dan ruik ik het meteen. Ik ga ruiken en dan gaan we het strakjes proeven. Ondertussen, terwijl ik aan het ruiken ben, ga ik ook even een vraag stellen. Want ik ben wel benieuwd, hoe waren de reacties toen je naam veranderde op de socials?
1: Niet positief. Heel veel mensen.
0: Oh, ik heb volgens mij een groene snor nu door het ruiken.
1: Nee.
0: Oh, nee.
1: Maar heb je het wel gerookt?
0: Ja, ik ruik.
1: Weet wel wat het is.
0: Nee, niet per se.
1: Oh.
0: Nee, ik ruik het niet. Ik ruik niet het groen. Ik ruik wel iets anders heel sterk.
1: Okay.
0: Maar dat ga ik niet verklappen.
1: Nee, maar het was niet per se heel positief ontvangen. Veel mensen vonden het wel heel erg jammer, maar.
0: Ja, want we missen jou in Den Haag.
1: Ja, ik mis het ook hier.
0: En je hebt ook
1: lichtelijke heimwee.
0: Ja, dat snap ik. En daarom ben je gewoon weer even terug
1: weer hier bij
0: op
1: jou.
0: Je oude plekje. Maar je hebt ook wel mooie samenwerking gedaan, juist met Den Haag, hè?
1: Zeker, en nog steeds ook.
0: Vertel, dus, wat doe je?
1: Ja, af en toe ga ik naar eetenten toe en maak ik daar video's voor. Dus dat zijn leuke dingetjes om te doen natuurlijk.
0: Maar volgens mij heb ik jou in een podcast of iets dergelijks gezien. Nee? Nou, dat onder de plaat gaan we dat wel even uitvogelen. Je kan onder Catskills uit Den Haag natuurlijk. Kan je ons nog even laten weten wat jij denkt dat Shania voor drankje heeft meegenomen? Het is een beetje lichtgroen. Ja, met een rietje. En het is koud, er zitten ijsklontjes in. Wat zit erin? Je kan het appen.
1: We zijn allebei inno, dus wat zou het zijn?
0: Ja, 070-307-8899. Catskills nu op Den Haag FM, Haagse muziek.
2: Wij zijn Den Haag FM, trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags, met nu Haagse muziek.

0: Ja, sober in Norwegian Wood. Haagse muziek hier op Den Haag FM. Want ja, daar luister je naar. Je luistert naar Haags Bakkie.
1: Haags Bakkie.
0: Maar ja, Sanji van natuurlijk de ochtendshow, die is daar ook nog even. En ja, jij hebt een massage gekregen van Jordan. Vertel.
2: Ja, heerlijk. Ik had het niet verwacht vandaag. Ik dacht net na de show, oh, ik ga naar huis. Maar ineens was hier een massagestoel. En toen zei je van, ja, Sen, ga even die stoel. Nou, fantastisch. Ik voel me heel, mijn rug is verwarmd. Ik
0: herboren.
2: Zo'n verwarmd gevoel. Ja. Dan denk ik, nou, ik ga lekker zen naar huis.
0: Oh, heerlijk. Ja, we moeten even... Ik hoop dat de grote bazen luisteren. 1 keer in de maand dit.
2: Ja, nou, of in weet je, op elke vrijdag, hè? In plaats van een...
0: Een vrijdagborrel. Ja, een vrijdagmassage. Ja, ja. Vind ik ook. Ja, ja. We hebben het strakjes uitgebreid over wellness en over gezondheid. Voel je dat dit echt goed is voor je gezondheid?
2: Nou, ik heb wel het idee dat het bloed wat beter door mijn lichaam stroomt. Ja, misschien klinkt het hartstikke stom, maar dat gevoel heb ik wel. Dat ik denk, oh, die rug die is echt wel lekker warm.
0: Oeh. Yeah. Nou, lieve schat, geniet ervan nog eventjes. Ja. Of heb je weer stress en zo?
2: Nee, ik ga lekker ontspannen naar huis. Ik was vanochtend ook kwijt welke dag het is.
0: Dinsdag.
2: Dat was ik nu dus weer even kwijt door dit. Dus dinsdag, dus... Nee, ik ga vanavond sporten. Maar dan lekker heb ik voor de rest heel de dag even lekker chill.
0: Even
2: ga ik
0: chill.
2: Nog hiervan genieten.
0: Nou, heel goed. Ik hoor jou morgen. Ja, ik was ook een beetje laat. Dus we hebben ons praatje ook niet gehad. Maar bij deze kunnen we die ook afvinken. Ja, tot slot. Wat denk je dat er in de beker zit? Groen.
2: Ja, ik denk misschien ook iets met pistas.
0: Oh ja!
3: Pistas
0: is ook nog een... Ja, wij zijn begonnen toen ze met proeven, toen die pistas, die
3: Dubai
0: chocola. Dat was zo'n hype. En dan was ook inderdaad de binnenkant helemaal... Het is precies die groen trouwens.
2: Ja.
0: Misschien is het wel pistas om even een throwback. Nou, wij gaan proeven. Dankjewel, Sen.
2: Yes.
0: Ja, Shania, vertel. Want heb je nog tips voor... voor die je de afgelopen periode hebt gedeeld op jouw socials in Den Haag?
3: Ja, ik ben de afgelopen tijd ook wel in Den Haag rond gaan kijken. En ik was toevallig afgelopen weekend bij het Kurhaus. En daar hebben ze dus in een van die vleugels een seafood bar.
0: Echt?
3: Ja.
0: En moet je dan via het Kurhaus naar binnen?
3: Nee, je staat dan voor het Kurhaus en je gaat dan links.
0: Links, ja.
3: Dan kan je de trap op.
0: Ja.
3: En daar heb je dus een seafood bar. Dan kan je kreeft eten. En...
0: Oh, lekker.
3: Oh, het is zo lekker. Ik denk dat het echt de lekkerste vis is die ik ooit heb gehad.
0: Oh, echt?
3: Ja.
0: Oh, wauw.
3: Ze hebben van dat garlic butter sausje erbij.
0: Oh.
3: En die rijststick zijn er ook bij. En dan aardappeltjes en kreeft. Heerlijk.
0: Oeh, klinkt goed. Ja, ja, ik weet wel hier in de stad volgens mij. Ik weet niet eens of die er mee zit. Maar daar zit op zo'n hoek zat dan wow crap of zo.
3: Ja.
0: En dan had je een zak en dat gooide ze dan op je tafel
3: klopt.
0: Neer. Ja, ik vond dat dan weer tegenvallen. En dat is super duur, man.
3: Ja, het is ook duur vis inderdaad.
0: Ja.
3: Maar ik dacht dat wow crap alweer weg was. Dat nu dus de soju bar is geworden.
0: Oh,
3: die is ook nieuw geworden.
0: Nou ja, dan denk ik, heb je die wel ook al geprobeerd?
3: Nee,
0: de soju bar. Wat is dat voor eten?
3: Dat is Koreaans. Dat is afgelopen weekend geopend.
0: Ah, zie je? Nu jij daar bent, ben ik weer helemaal bij. Ja.
3: En daar moet je ook echt heen, want dat is ook heel erg lekker.
0: Ja, Koreaans eten is echt... Nou ja, sowieso alles wat uit Korea komt is helemaal...
3: Is helemaal hype.
0: Ja, en volgens mij hou jij er ook van, hè? Want je gaat ook naar die winkeltjes en die K-pop dingen en zo.
3: Ja, die heb je ook in Chinatown.
0: Ja.
3: De K-Station.
0: Ja!
3: Maar soju bar is heel lekker, want daar heb je dus crispy chicken met dan een honey glazed saus.
0: Oh, ik krijg zo'n vertrek.
3: Ja, oh.
0: laten we dan maar gewoon proeven, hoor. Ja. Want ik ga even slurpen.
3: Ja, ik ben benieuwd wat jij denkt dat het is.
0: Je hoort de ijsklontjes. Mmm.
3: Ik moet zeggen dat je het niet heel goed proeft, maar ik denk dat je wel weet wat het is.
0: Ja, het is koffie. Met toch pandan.
3: Ja.
0: Wat ik als eerste dacht.
3: Ja. Van Wakuli.
0: Mm.
3: Zit nu in het
0: drink. Oh ja.
3: Ja.
0: Ja, en die wilde ik dus al uitproberen. Maar ik dacht dat die voorbij was, zeg maar, die actie.
3: Nee,
0: dat
3: het... die is er nog.
0: Ah, ja. Maar op de foto zie ik dat je daar een stukje pandan spekkoek bij krijgt. Heb je die opgegeten?
3: Die heb ik niet gekregen.
0: Oh, nou, dat vind ik dan wel weer tegenvallen. Nou, ik vind hem wel lekker. Ik ben gek op pandan. Dat noemen ze het vanille van het oosten of het vernieuwen van Indonesië. Dus wat mij betreft mag hij nog wel iets meer met pandan. Maar misschien wordt hij dan raar. I don't know, qua smaak.
3: Denk ik.
0: Ik vind hem nu iets meer koffie dan...
3: Ja, ook iets meer oatsmelk. Want
0: ja, melk, koffie en die pandan proef je heel lichtjes.
3: Heel lichtjes, inderdaad. Heel weinig extract.
0: Heb je hem al ergens anders een keer geproefd?
3: Nee, bij Wakuli is de enige waar ik het heb geproefd.
0: Ik heb hem al in Chinatown heb ik hem ook gedronken. Ja, en volgens mij omdat het toch een beetje uit die hoek komt... en Wakuli is meer van de goede koffie... daar proef je wel meer pandan. Dus als je echt een pandan-lover bent, zou ik adviseren... haal hem in Chinatown. Ja. En je hebt hier verderop... oh, daar kan je... is dat ook Korean... Korean bar? Volgens mij wel. Daar kan je dan zo'n soort van tosti halen. Maar dat is echt zo'n hele dikke boterham. Ja. En dan is het zacht van binnen en van buiten helemaal knapperig. En als je binnenkomt, je ruikt de roomboter waar ze het dan in bakken. Dus ze doen het niet in zo'n ijzer. Dan blijft het heel dik. En dan gevuld met, hoe heet dat? Ja, met garnalen had ik genomen.
3: Op dat moon, denk ik.
0: Ja, en daar heb je ook een lekkere pandan koffie of shake.
3: Even kijken hoor.
0: Is dat nou Koreaans of niet?
3: Dat is Koreaans.
0: Ja, toch? Ja. Oh, die was ook
3: in
0: echt...
3: In de Spuistraat, toch?
0: Ja. Ja. Oh.
3: Oh, die is lekker.
0: Heel lekker. Zowel het broodje als die shake was lekker.
3: Maar ik had laatst ook de vraag gekregen, ja, wat is pandan nou? Maar ik kon het ook niet echt per se uitleggen.
0: Nou ja, het is... je hebt ook pandan rijst bijvoorbeeld. En dan denken mensen, waarom is die rijst dan niet groen? Maar pandan is net als vanille eigenlijk. Vanille is een soort van zwart takje waar je dan het sap soort van uithaalt. En pandan zijn groene bladeren... Het is gewoon een plant. En als je dat dan meekookt met de rijst... dan krijg je toch een hele zachte, bijzondere smaak. Maar als je het zeg maar uitschaapt, dan wordt het inderdaad groen. En ja, je hebt extract en dan wordt het echt chemisch groen of heel groen. Maar als je het gewoon het blad zelf gebruikt... dan wordt het heel lichtjes groen.
3: Ja, precies. Ja,
0: dus het zijn bladeren.
3: Denk,
0: het zijn bladeren.
3: Hoe leg je dat uit? Ja. Ik zeg, ja, het smaakt naar kokos...
0: Oh, vind nee,
3: ik
0: dat
3: wel vind... een beetje.
0: Nee, vind ik niet.
3: Nee?
0: Nee.
3: Oh.
0: Ja, vind jij daar kokos maken?
3: Ja, een beetje wel.
0: Als ik dan naar Jordan kijk... hij zit helemaal bijna een soort van te dansen. Hoe die altijd was serieus, heerlijk. Oh. En hij heeft een pandankleurig shirt aan trouwens. Ja, even kijken of... Ken jij pandan, Jordan?
1: Ja, ik ken pandan. Ik dacht eigenlijk wel een beetje een mix van vanille en een beetje kokos.
3: Ja,
1: zo ervaarde ik het ook altijd.
0: Ja, toch. Het is een tropische vanille smaak, zeg maar. Dus dan een beetje kokos. Ja, het is een hele zachte, subtiele, heerlijke smaak. En heel zachtjes en subtiel. Een gentle touch. Dat doet Jordan. Mag Shania ook eventjes?
3: Oh, mag ik ook? Oh, bedankt.
0: Ja. Nou, lieve mensen, volgende week kom je weer?
3: Misschien wel, dat zien we dan.
0: Ja, we gaan eventjes kijken. Heb je nou tips van, ja, dit moet je uitproberen, ga dit testen. Dan kan je ons ook appen, hè. Je kan ook mailen trouwens. 070-307-8899 is het appnummer. Shania, heb jij nog iets op je lijst waarvan je denkt... oh ja, dit moeten we checken nog, of... waar ben je zelf nog nieuwsgierig naar? Oh, jij test natuurlijk alles al.
3: Ja,
0: maar...
3: nou ja, de nieuwe soju bar waar ik het dus net over had, daar wil ik nog wel heel erg heen.
0: Ja, maar is het misschien niet handig om mee te nemen?
3: Nee, dat is niet handig om mee te nemen. In Westfilmal is die namelijk ook, maar daar hier nu op de Grote Markt is die ook. Dus daar wil ik eigenlijk nog een keertje heen.
0: Dat snap ik. Weet je wat wij gaan doen ook? We gaan gewoon een eetdate doen. Dan gaan we 's avonds eten. En dan gaan we, terwijl we daar zitten... gaan we gewoon het geluid opnemen. En dan zend ik het de volgende dag uit.
3: Een soort mukbang.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Ja, dat gaan we doen. Bij deze afgesproken. Okay. Maar je blijf nog even gezellig in de studio. Want je kan nog eventjes bij Jordan aansluiten.
3: Ik neem even een massage.
0: Ja, en geniet van die heerlijke pandan latte, heette het?
3: Pandan latte.
0: Oh, wat geef je het voor cijfer?
3: Ik geef deze wel een 6.
0: Oh, dat is niet hoog.
3: Ja, maar de pandan is niet zo...
0: Ja, hij is lekker, maar niet heel
3: lekker,
0: veel pandan.
3: Maar niet pandan.
0: Precies. Nou, misschien ga ik wel met je mee. Misschien ga ik met je mee. Ja, en hoe duur is die? Want ze zijn best wel prijzig.
3: 6,50.
0: Ja, nou, dan krijg ik het helemaal een 6. 6 min.

0: Ja, Dracula, Tame Impala, hier op Den Haag FM. En och, het is alweer bijna 11 uur, dus het is de hoogste tijd voor...
1: Even na 11.
0: Althans, je hebt nog maar heel even de kans. En ik heb nog niet eens verteld waar je op kan stemmen. Nou, ik heb, ben begonnen met een beetje urban ABC. Ik begon vorige week maandag met de A. Dat was Alicia Keys. Nou, B, C, D, E, gisteren F. Nu de G. En wie denkt... Ja, als je aan urban artiesten denkt, Shania, aan wie denk je dan met een G?
2: Ja. Nee, sorry, ik weet echt niet.
0: Jij, Jordan, heb jij een idee? Urban artiesten met een G? Cindy? Nou, ik ga het gewoon vertellen wie ik heb uitgekozen. Ik heb hem gezien op North Sea Jazz, Giveon. Oh, fantastisch. Ja, zijn doorbraak kwam in 2020 met Heartbreak Anniversary. Maar hij heeft echt een wereldwijde hit met, hoe heet hij? Justin Bieber.
2: Oh.
0: Bitches. Oh, je bent een Belieber.
2: Ik ben een hele grote Belieber.
0: Ze wordt helemaal blij meteen. Ja. Oh, dan weet ik al waar je voor gaat kiezen. Want jullie moeten kiezen. De andere artiest ga ik zo verklappen. Ik ga een stukje draaien van dit nummer. Dan denk je, oh ja, dit ken ik wel. Komt-ie. Bitches. Giveon, Daniel Caesar,

0: skin.
1: Ja, herken je dit?
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Ik heet zelfs nog op Snapchat Beebelicious.
1: Oh, echt? Oh my god. Vertel, wanneer is jouw crush begonnen met...
2: Ja, toen ik 12 was, alle posters in mijn kamer. Op 6, om 8 uur 's ochtends stond ik bij het concert te wachten om naar binnen te kunnen. Achter de tourbus aanrennen. Been there than that.
1: Oh, wauw. Nee, ja. Joh. Ja.
2: Echt een
1: wat grappig
2: geweest.
1: Oh ja, zie je, dus als ik dus met deze platen kom, de F naar 11, dan leer ik ook weer mijn vaste gasten, want ja, we hebben het hier nog nooit over gehad, leer ik weer op een andere manier kennen. Ja, en het volgende nummer, een andere echt urban artiest met een G. Ja, jeetje, het is Genuine. Ja, met het nummer Pony. En toen dacht ik wel, oh my god, wat erg. Dit nummer is gewoon 30 jaar oud. dan ben ik echt zelf heel oud. Want ja, ik weet nog dat dat nummer uitkwam, zeg maar. Toen was ik puber. Je kent het nummer wel, toch? Het is echt wel een klassieker. Ja, het is een beetje een... Eigenlijk hoort hij bij de foute nummers, zeg maar. Maar mijn vriendinnen, ja, het is echt hun live song bijna. Die gaan helemaal los als ze dit nummer horen. Ken je het of niet, Pony van Genuine?
2: Ik moet hem even horen.
1: Ja, ik ga hem aanzetten. Komt-ie. Totaal anders.
2: Oh, ja. Ken ik.
1: Volgens mij staat er een vrijgezellenparty gepland ergens een keer
2: Let's
1: voor jou.
2: Go.
1: Ja, en dit nummer komt zeker voorbij dan.
2: Maar dan moeten we wel een Magic Mike.
1: Ja, dus dat is de keuze, lieve mensen. Givian met,
2: Ja, is wel lastig nu, hè?
1: Justin Bieber of Genuine met Pony. Ja, twee artiesten met een G. Voor wie ga jij?
2: Ja, toch Justin Bieber. Mijn grote liefde.
1: Ja, ja, oké. Okay. En jij, Jordan? Voor welke ga jij?
3: Ja, ik vind Pony. Ik ga zelf wel voor Pony.
1: Nou ja, hier is het dus 50-50 ja. Hier in de studio. Ik kan ook niet kiezen, want ja, een oude klassieker, beetje fout, maar ja, zorgt altijd voor heel veel hilariteit. En ja, je kan er wel lekker op losgaan.
2: Zeker.
1: Of Givian, ja, moeilijke keus. Maar jullie mogen het zelf bepalen. En dan ga ik straks even naar 11 het nummer draaien met de meeste stemmen. Stemmen kan door naar onze socials te gaan. Instagram en op ons verhaal kan jij laten weten. Genuine of Givian, let me know.

0: Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.
1: Den Haag FM 92.0.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl. Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een 20-jarige vrouw uit Hoofddorp heeft in de nacht van zaterdag op zondag een politieagent mishandeld op het Zwarte Pad van Scheveningen. De vrouw is direct aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Gebeurde rond 1:30 toen de politie daar zichtbaar aanwezig was bij de uitloop van verschillende feesten bij strandtenten. Een 20-jarige vrouw die naar buiten werd geassisteerd verzette zich en mishandelde een politieagent en werd dus direct opgepakt. Sinds gisteren moet je betalen voor je parkeerplek bij de PNR van station Ypenburg. Tot ongenoeg van de buurtbewoners. Want de parkeerplaats wordt druk gebruikt. Door OV-reizigers, omwonenden en ook door mensen van de politieacademie die tegenover het station ligt. Deze ochtend is er echter nog wel wat onduidelijkheid rondom het wel of niet betalen, zag verslaggever Lieve van Sloten.
4: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren is ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
3: Eerder vanochtend te horen op Radio West. En ik heb slecht nieuws voor de luisteraar die nostalgische gevoelens krijgt als hij of zij dit hoort. Want de Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Dat schrijft de pretpark nieuwswebsite Loopings. De Jungle Show was een show over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Heb je dat wel eens? En tussen bewegende bloemen, dieren en een pratende boom zichzelf terugvindt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991 al tot nader order niet meer te starten. En nu heeft het management de knoop doorgehakt. De Jungle Show keert niet meer terug. Op deze manier wil het park ruimte creëren voor nieuwe dingen. De 35 jaar oude decors worden opgeslagen. Dat belooft Drievliet. Nog een keertje dan. Het weer dan nog, periode met zon. In de loop van de dag een hele kleine kans op een regen- of onweersbui. We hebben een matige zuidwest- tot westenwind. Het wordt ongeveer 30 graden. Aan zee ietsje koeler. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
5: Ja, en we beginnen met de Effen na 11. Give Jan.
2: Den Haag FM.
6: Effen na 11.
5: Ja, best wel een grote meerderheid. 80%.

0: Ja, dat was de Even na 11. Peaches, daar kozen jullie voor. Justin Bieber, Daniel Caesar. Maar natuurlijk, want we zijn bij de G beland in de Urban ABC. Givjan, ja, dat is toch wel zijn warme stem die ervoor heeft gezorgd dat dit nummer gewoon debuteerde op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ja, en wereldwijd werd het een enorme hit. Uit 2021 is het nummer alweer. Ja, en het combineert soulvolle R&B met een ontspannen popsound, waarbij de warme zang van Givjan een belangrijk onderdeel is van het succes. En een warme, ja, toch wel een warme manier met heel veel liefde van masseren. Ja, dan heb ik het natuurlijk over Jordan. Die is de hele ochtend tijdens Haags Bakkie gewoon te gast hier in de studio. Ja, hij is fysiotherapeut. Hij geeft massages. En het gaat over de kracht van aanraking. We gaan het ook hebben over een dieper niveau. Namelijk over de invloed van geschiedenis op onze gezondheid en ons welzijn. Welke impact heeft het slavernijverleden nog op mensen en gemeenschappen? En welke rol kunnen rust, verbinding en zorg voor elkaar spelen in herstel en veerkracht? Want ja, jij bent wel heel bewust bezig ook met jouw roots in jouw werk, hè? Dus het is niet alleen gewoon technisch een beetje masseren. Het is veel meer dan dat voor jou.
1: Ja, dus ik vind het sowieso belangrijk dat je in plaats van zomaar technieken overneemt van bepaalde culturen, dat je ook echt verder in gaat verdiepen van waarom is het zo ontstaan. Dus bijvoorbeeld de Thaise massages ben ik meer gaan onderzoeken. Oké, waarom is het zo stevig gegaan? En dat is ook omdat ze veel krijgers waren en bepaalde kruiden weer van Indonesië, waar ze dat gebruiken, bijvoorbeeld met de gember of met die muntjes. Dat was ik ook verder gaan onderzoeken.
0: Oh, met die muntjes, je bedoelt dat schapen, zeg maar. Ja, als mijn opa dat bij mij deed vroeger en ik had gym op school, dan dacht iedereen dat ik was mishandeld. Want die dachten dat ik met een riempak slaag had gekregen van die rode striemen. Maar dat is ook het openen, zeg maar, van je poriën. Ja. Zodat de kou en alle bacteriën daaruit kunnen. Hè? Dat is een beetje de gedachte daarachter. Ja. Hetzelfde als dat kuppen. Ik weet nog wel dat er dan zo'n kaarsje op mijn rug werd gelegd en dan een bekertje erop of een glas. En dat ging dan vacuüm zuigen en dan kreeg je zo'n hele rode bult. Maar ja, daar zitten allemaal gedachten achter.
1: Ja, het is een hele effectieve therapie wat ik ook vaak inzet bij sportatleten.
0: Oh ja, hey, en wat merk je, zeg maar, als je het op deze manier doet? Hoe ervaren jouw klanten dat?
1: Hoe mijn klanten ervaren, denk ik dat het een totaal plaatje geeft. Dus ik kijk er met de fysiotherapeutische blik naar, dus best wel klachtgericht. En

0: En dan ga ik het bijvoorbeeld met het Pietje, het is een Javaans massagestel, ga ik ze dan behandelen. Dus echt meer met een flow. En dat ik dan met een bepaald ritme, een bepaald tempo, kan ik dan in mijn optiek veel dieper de klacht behandelen. In plaats van een beetje los, alleen met mijn duim er al overheen gaan.
1: Ja, ik zie jou masseren en dat doe je echt met een flow. Je beweegt ook een beetje, dansend doe je het zelfs. Hoe bereid je je voor op een massage? Is dat gevoelsmatig? Vertel.
0: Ik vind het wel een hele leuke vraag. Dus bijvoorbeeld vanochtend ben ik naar de zee gegaan. Ben ik nog wezen zwemmen, nog een beetje gaan trainen. En ben ik eerst in mijn eigen lichaam. Dus ik vind het heel belangrijk, knowledge of self. Dus je gaat eerst in je eigen lichaam kijken wat je voelt. En dan kan je veel beter inbeelden wat de ander nodig heeft. Dus zo bereid ik me eigenlijk altijd voor. En dan is het meer op intuïtie.
1: Ja, mooi. Hey, en ik had het natuurlijk over het slavernijverleden. Of gewoon trauma wat in iemands lichaam kan zitten.
0: Ja.
1: Wat voor impact heeft dat? Merk je daar iets van? Want ik kan me voorstellen dat mensen, als ze bij jou op de massagetafel of in de massagestoel zitten, dat het bijna ook soms therapeutisch is. En dat er ook van alles los kan komen. Dat mensen misschien soms moeten huilen of hun verhaal kwijt moeten. Omdat ze toch, je raakt een plek aan. En dat roept misschien iets op of zo.
0: Ja, ik heb wel een aantal keer gehad dat als je bepaalde drukpunten aanraakt bij mensen, dat er wel echt emoties loskomen. Dus bij de ene is het bijna een soort van een soort van bijna huilend gekrijs heb ik één keer meegemaakt.
1: Oh jeetje.
0: Maar bij iemand raakte ik bijvoorbeeld heel lichtjes aan bij de nek. En er kwamen gewoon rustig wat traantjes vloeien. En dat vond ik zo bijzonder. Toen ben ik me daar meer over in gaan lezen. En ik dacht van, wat is het nou eigenlijk precies? Waar komt het nou vandaan? Dus dat.
1: Mooi. Ja, want hoe kan trauma of spanning wat in iemands lichaam zit, hoe kan jij daar als masseur en met alle technieken van de verschillende culturen die jij dan toepast, hoe kan dat bijdragen aan een beter welzijn?
0: Het is wel een complex iets waar ik ook nog steeds veel over moet leren. Het is wel, ik denk dat mensen, hoe ik het zo heb ervaren, dat het helpt mensen bepaalde emoties, gedachten, ervaringen in hun verleden beter te kunnen verwerken. Dat is hoe ik het heb geïnterpreteerd.
1: Ja, misschien hoe ik het dan interpreteer, maar daar kan jij op reageren, is dat als spanning, stress, trauma, als dat vastzit in iemands lichaam, dan zit het vast. Door te masseren kan je het losmaken en dan ga je dus misschien ook huilen of schreeuwen, whatever. En dan kan het loskomen. En pas als het loskomt, kan je het verwerken. Dus dat je net dat extra setje kan geven.
0: Ja, dus als je bijvoorbeeld kijkt vanuit bijvoorbeeld boeddhistische of hindoeïstische ideologie, heb je bijvoorbeeld van de chakra's. En dan het moet vloeien van de meridianen. En eigenlijk ondersteun ik soort van de circulatie van de energie. Dus zo zou je het ook kunnen zien.
1: Ja, het weer laten stromen.
0: Ja.
1: Ja. Dat is mooi zeg. Volgens mij heel dankbaar werk ook.
0: Het is heel dankbaar werk. Ik vind het een van de mooiste dingen wat er maar is.
1: Mooi.
0: Het is ook gewoon heel natuurlijk.
1: Nou, er zitten heel veel mensen te wachten. Want iedereen is helemaal enthousiast die hier binnenkomt. Je najaar mag ook heel even plaatsnemen. Dus ik ga hun niet verder laten wachten. Het filmhuis is er ook. En niet Indisch herinneringscentrum. Maar we gaan het wel over de Indië herdenking hebben. Dus ga lekker weer verder met masseren. Ik spreek je zo meteen weer.
0: Is goed.
1: Ik heb nog heel veel vragen aan je.

0: Topic en Becky G hier op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: Yes, Haags Bakkie. Daar luister je nog steeds naar. 11:15 is het inmiddels. Nou, de effe na 11 is ook alweer voorbij gekomen. En ja, volgens mij is dit niet jouw vaste dag. Maar je bent er wel, zoals elke maand.
2: Klopt, inderdaad.
0: Roos van de overkant, de buurvrouw, het filmhuis. En ja... Het is prachtig mooi weer. En ik denk dan, ja, sommige mensen gaan dan juist naar de bioscoop. Want bij jullie is het lekker cool, toch?
2: Klopt, het is echt heel druk eigenlijk. Bij ons, maar ook hier bij deze overburen, bij Pathé. En ja, mensen zoeken toch wel de verkoeling op. Want ik las gisteren nog iets over dat Den Haag de warmste straten van Nederland heeft.
0: Oh, wat erg. Ja, dat klopt. Wij hebben ook een filmpje opgenomen op onze socials. En dan zie je dus, volgens mij in de... Vogelwijk, daar zit je natuurlijk dicht bij de duinen, is het het koelst. En dan hier zo vlakbij Rivierenbuurt is het het heetst in Den Haag. En dat was echt bijna, weet ik het, 6 graden verschil of zo. Dat is toch heftig in dezelfde stad. Ja.
2: Ja, mensen denken toch wel vaak dat omdat Den Haag sowieso aan de kust ligt... dat het hier wel cool is, maar dat valt toch aardig tegen. Maar goed, in het filmhuis hebben we goede airco, dus daar zijn we heel blij mee. En de bezoekers ook, kennelijk.
0: En jullie hebben ook, ja, zoals altijd, een mooie programmering... maar ook weer aangepast aan de thema's die er spelen in de stad... of in deze periode. Daarom heb je ook Dion meegenomen, hè? Ja. Vertel.
2: Dionne en ik kennen elkaar van het filmhuis. Dionne die heeft onze collega hoofdeducatie overgenomen tijdens haar zwangerschapsverlof. Die is inmiddels weer terug, dus Dionne is helaas weer weg. Maar helemaal weg is ze niet. Want Dionne die werkt ook mee met onder andere de programmering... voor de nationale herdenking van 15 augustus en het Jalan Jalan Festival. Dus ik dacht, als er één iemand is die mee kan helpen... met het vertellen over deze programmering, dan is zij het wel.
0: Ja, want jullie houden daar wel rekening mee. Hè? Als er iets in de stad is, dan doet het filmhuis altijd mee. Ja, en volgens mij hebben jullie ook weer buitenprogrammering, buitenbios.
2: Klopt, ja. De vorige keer had ik daar al een kleine sneak peek van gegeven bij Jessica. Inmiddels staat alles online. De kaartverkoop gaat al hard. Het vindt plaats 24 tot en met 30 augustus. Dus de laatste week van augustus. Eigenlijk hier een paar meter verderop op het dakterras van het Tribe Hotel.
0: Wow.
2: We hebben een heel leuk 7-daags programma genaamd Cinema in the City. Met allemaal films waarbij de stad, dus de locatie waarin de film zich afspeelt, gewoon eigenlijk een bijna net zo grote rol speelt als de personages zelf. En er zit van alles tussen. Van Akira, een hele mooie wat oudere animatiefilm die zich afspeelt in Tokio. We hebben The Worst Person in the World. We hebben natuurlijk Before Sunrise. Lola Rent. Dus ook qua genres gaat het alle kanten op. Dus
0: Lola Rent, dat was vroeger echt mijn all-time favorite film. En dan wilde ik ook mijn haar zo rood als dat jouw broekje is. Want haar was natuurlijk ook zo vuurrood. Ik heb het nooit gedurfd hoor, zo rood mijn haar verven. Maar ik vond haar echt zo stoer.
2: Nou, misschien voor de gelegenheid. We draaien hem op de woensdag. Dus, ik zie je wel verschijnen dan.
0: Ja, even weer back to... mijn studententijd. Het is lang geleden, man. Het is wel een klassieker. Ja, ik ben dan wel benieuwd of die films nog steeds zo goed zijn. Want ik was ook helemaal fan van Twin Peaks. Maar toen ging ik het weer kijken, die serie. En toen dacht ik, oh my god, wat traag. Maar films is toch anders dan een serie. Want tegenwoordig is het mm-hmm. veel sneller allemaal natuurlijk.
2: Ja, bepaalde films krijgen natuurlijk op een gegeven moment ook een bepaalde cultstatus.
0: Dus, zeker.
2: Ik weet dat Lola Rent onder andere vaak in dezelfde zin wordt genoemd als bijvoorbeeld Trainspotting.
0: Ja.
2: Trainspotting, een van mijn favoriete films, is dit jaar 30 jaar oud. En dat zie ik ook onder andere vanwege dus de re-release, omdat hij 30 jaar oud is. Maar ook gewoon überhaupt vanwege de cultstatus komt hij nu overal weer terug. En er zijn er mensen die er weer op afkomen die hem ooit bij de oorspronkelijke release hebben gezien. Maar ook mensen van mijn generatie die denken van wow, dit is echt heel vet. Hetzelfde geldt voor Lola Rent, maar ook voor een heleboel andere titels. Dus we vinden het ook altijd heel erg leuk om die dan inderdaad weer terug te brengen. En inderdaad een beetje soort van die filmhistorie te laten zien. Maar ook voor veel films dus inderdaad een beetje die cultstatus.
0: Ja, nice. Hey, ik heb natuurlijk al gekeken ook op het programma van het filmhuis. Want ik ben super geïnteresseerd ook in de komende periode, de Indië-herdenking. Dionne, ik heb al gespot. Mama Koe, die draaide al in het filmhuis, maar nu komt hij weer even terug. En Kleinkinderen van de Oost heb ik ook gespot. Ja, wat zijn nog meer aanraders? Wat staat er nog meer in het programma?
1: Natuurlijk ook Batik Beats en Boemboel.
0: Oh ja, en die heb ik nog niet gezien.
1: Nee, dus we hebben eigenlijk een mix tussen wat oude klassiekers voor ook de oudere generatie die dat ook graag ziet, of de jongere generatie die ze nog niet hebben gezien, en wat nieuwere films. En dat is eigenlijk wel een beetje een balans waar we goed over na hebben gedacht. Tot aan 15 augustus gaat het toch meer over de periode tot aan 15 augustus 1945. En voorafgaand aan Jalan Jalan, wat op 21, 22 en 23 augustus plaatsvindt, gaan we toch wat meer die overstap maken naar ook het moderne van herdenken. En eigenlijk ook weer een stap vooruit, nieuwe generaties. En ook wat meer de focus op de verschillende perspectieven ook daarin. Dus denk ook aan Papa-cultuur, Molukse cultuur, alle verschillende verhalen die daar ook weer in zitten. Dus het is echt weer een beetje een logisch gevolg op 15 augustus 1945 wat we dan doen.
0: Kan je een paar andere films noemen? Ik heb er twee genoemd. Jij hebt er één genoemd. Wat staat er nog meer op het programma?
1: We draaien bijvoorbeeld ook Anak Indië. Dat is vorig jaar volgens mij een van onze beste films.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, echt een ontzettend mooie film ook. De twee films, twee documentaires van Pieter van Huisteeg komen terug. Dat is Als ik mijn ogen sluit. En ik moet even de andere titel...
0: De Indische tafel, sorry.
1: Over de kampen. Dus de Indische tafel gaat over de jongenskampen. En Als ik mijn ogen sluit gaat over de vrouwenkampen. En daar maken we eigenlijk een tweeluik van. Waarin ook iemand van Jong 1508, dat is de jongerenwerkgroep achter de stichting, achter de nationale herdenking, ook een gesprek komt doen. Een Q&A met mensen die in die kampen daadwerkelijk nog hebben gezeten.
0: Oh, wauw, jeetje. Ja. Maar dat is echt dan de eerste generatie.
1: De eerste generatie zijn niet heel veel mensen.
0: Nee, ik wou net zeggen. Oh, dus dat is wel heel bijzonder.
1: Ja. Dus die proberen we echt ook nog wel heel actief te betrekken bij dit soort dingen. En we zijn ontzettend blij dat er een aantal mensen ook nog in staat zijn om hun verhaal te vertellen. En dat ook nog graag willen delen. Want dat is toch echt wel voor de jongere generatie heel erg belangrijk. Om dat ook van hen ook daadwerkelijk te horen. En daar ook mee door te kunnen gaan. Dus we maken echt die combinatie tussen de nieuwere films. Die ook door nieuwere generaties zijn gemaakt. Zoals Kleinkinderen van de Oost natuurlijk ook. En daarnaast ook echt wel de verhalen van de eerste generaties die daadwerkelijk daar nog zijn geweest.
0: Wauw. Ja, want dat wilde ik eigenlijk vragen. Want met bijvoorbeeld Kitty Kotti hadden jullie in het filmhuis ook een heel mooi programma. Met een workshop patchwork making. Met Surinaamse stoffen en dergelijke. Want zijn er meer programma's in het filmhuis deze komende periode? Zoals, niet alleen film, maar ook een Q&A. Of misschien een lezing of een generatietafel of iets dergelijks.
2: Ja, zeker. We hebben in ieder geval voor dit programma dus 14 en 15 augustus van de Nationale Herdenking. En dan 22, 23 augustus vindt bij ons Jalan Jalan plaats. En eigenlijk bij beide specials, daar zit al heel veel rampprogramma omheen. Dan hebben we ook, dat is afgelopen weekend geopend, in de foyer bij zaal 5. Dus dat is op de bovenste verdieping. Een hele batik-expositie.
0: Oh, wat tof.
2: Van batik-onderzoeker Sabine Bolk, inderdaad. En dat is zeker ook even de moeite waard om even een kijkje bij te gaan nemen. Dus dat hebben we. Rondom Jalan Jalan hebben we ook gewoon heel veel rampprogramma. En buiten deze twee specials om, is er eigenlijk zoals altijd sowieso alweer genoeg te zien. En ook... te beleven rondom de films. Dus we hebben bijvoorbeeld... volgende week hebben we weer een surffilm. Die brengen we weer eens een keertje terug. Op groot verzoek met een inleiding. We hebben, om even de diversiteit van het programma te laten zien... hebben we ook dit weekend hebben we Friday the 13th... met voorafgaand een Q&A met de seriemoordenaar uit Friday the 13th.
0: Oh my god.
2: Voor de liefhebber. We hebben gewoon vanaf september... doen we natuurlijk weer mee met Spotlight. Daar hebben we echt de hele avond volgestouwd... met allemaal echt hele leuke programmering. Waaronder bijvoorbeeld... Een vooruitblik van onze hoofdprogramma... met wat je eigenlijk het komende half jaar allemaal kan verwachten. Bij het filmhuis, maar ook gewoon algemeen qua filmreleases. Ja, er komen weer filmlezingen aan over filmlocaties. Er komen filmlezingen aan over historie. Ja, er komen nieuwe programma's aan die zich ook weer maandelijks gaan herhalen. Dus ja, het is te veel om op te noemen. Dus,
0: gewoon naar de website gaan van het Filmhuis. Ja. En ben je nou geïnteresseerd in Jalan Jalan of in de India-herdenking? Jong 1508 heeft een heel lijstje en daar staat het Filmhuis ook in met allerlei activiteiten. Op jalanjalan.nl staat ook alles van de hele programmering. Dus ja, alles is gewoon te vinden op internet. Dames, ja, heb jij nog één laatste voor jullie allebei? Hebben jullie nog één laatste tip waarvoor je zegt, dit hier moet je bij zijn? Want ja, ik wil eigenlijk naar alles als ik het zo hoor, maar zoveel tijd heb ik niet.
2: Zeker. Niet per se qua programmering. Alleen wij hebben natuurlijk een van de dingen waar Filmhuis Den Haag zich om kenmerkt is hoeveel wij doen voor talentontwikkeling. Van beginnende makers, maar ook gevestigde makers. Dus wij hebben in december hebben we natuurlijk weer het grote Roots Film Festival.
0: Yes.
2: Helemaal gefocust op makers uit dit jaar voor het eerst heel Zuid-Holland. Dus niet alleen maar meer Den Haag. Die open call die staat open tot 6 september. Dus luister je dit en ben jij een maker uit de omgeving? Heb jij een film waarvan je denkt, dit moet Den Haag en de omgeving te zien krijgen? Stuur hem dan vooral in. En we hebben aansluitend op het nieuwe maandprogramma in september, wat misschien iets te maken gaat hebben met het Nederlands Filmfestival, hebben we ook weer een editie van Roots in Motion. Waarbij we ook nog steeds op zoek zijn naar films die qua thema iets te maken hebben met Nederland, Nederlandse tradities, gewoontes, inburgering, gekke quirks. Alles wat je maar kan bedenken qua linkje. Dus naast dat er heel veel te zien is op het witte doek wat al gemaakt is. Mocht je zelf iets gemaakt hebben, dan ben je ook zeker welkom bij het Filmhuis. Dus ga daarvoor ook even naar onze website. En wie weet sta jij straks tussen de Odyssee op de programmering.
0: Wauw, wat een goede extra tip. En jij, heb jij dan één favoriet waarvan je denkt, nou, als je heel veel wil, maar niet zoveel tijd hebt, deze moet je niet missen.
1: Ja, ik denk dat het goed is om een beetje een balans te kiezen tussen een klassieker en een nieuwe film. Maar ik zou echt wel in combinatie met de expositie van Sabine Bolk ook wel Batik Piets en Boemboe gaan kijken. Want daarin zit zo ontzettend veel, ook wat weer samenbrengt voor de nieuwe generatie. Maar ook wel echt in ere houdt wat de eerste generatie...
0: Ja, dat is dan echt een compleet avondje, middag uit. Ja. Want je hebt en de expositie
2: de
0: film.
2: Ja, en nou, zij geeft, geloof ik, uit mijn hoofd, op 14 augustus geeft zij ook voorafgaand aan de film Batik Piets en Boemboe een rondleiding door de expositie.
1: Ja, een speciale tour. Oh. En op 15 augustus geeft ze ook een workshop in het Nationaal Theater. Daar is eigenlijk alle programmering.
0: Ja,
1: op.
0: Dus naast jullie, zeg maar.
2: Ja, bij de buren.
1: Ja, precies.
0: Oh, wat fantastisch. Ja. Nou, dames, Dion en Roos, super bedankt. En nou ja, jullie zien mij zeker één van die dagen.
1: Heel leuk.
0: En in ieder geval ook op het dakterras.
1: Ja, precies.
2: Met rood haar.
3: Ja. Hoor je nu op Den Haag FM 100% Haags.

0: Ja, Coming Home van Tim Akkerman. Natuurlijk muziek uit je eigen stad. Ja, en sorry, Sin, ik heb je onderbroken, hè? Je was helemaal aan het wegdromen tijdens de massage.
1: Ja, ik was echt helemaal zen.
0: Ja.
1: Bijna.
0: Heerlijk, hè? Ja, we hebben het al de hele ochtend over het slavernijverleden en de impact op gezondheid en welzijn. Dat nog steeds eigenlijk merkbaar en voelbaar is. Hoe is dat voor jullie persoonlijk? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Hoe ervaar je dat of wat zie je in je eigen omgeving? Ik begin bij jou, Sin.
1: Ja, wat me opvalt en met name ook door het werk, de mensen die ik spreek in de stad en natuurlijk vanuit de hele community. Je ziet dat mensen veel een hogere spanningsgehalte hebben. Dus de gemiddelde spanning, hoe noem je dat? Rate is hoger bij mensen.
0: Mm-hmm.
1: Mensen komen, zijn ook bekend met een strafcultuur. Thuis je wordt vanuit Surinaamse, Caribische ouders. Als je vertelt over hoe ging het vroeger thuis eraan toe. Als je iets verkeerd deed, dan moest je echt rennen. Want er werd best wel streng gestraft. Maar dat verzorgt ook hogere lichamelijke spanning. Dus mensen, hebben veel meer stress daardoor. Mensen die te maken hebben met racisme, die hebben veel meer last van spanningsklachten ook. Omdat racisme dat veroorzaakt trauma. Trauma veroorzaakt weer klachten aan het zenuwstelsel. Dus dat zie je gewoon om je heen.
0: Jordi, jij bent ietsje jonger dan Cindy en ik.
2: Ja, een beetje.
0: Klein beetje. Nou ja, heel klein beetje maar. Maar merk jij, want jij bent dan een jongere generatie, zeg maar. Merk jij ook nog dingen bij jezelf of misschien in je omgeving?
2: Wat ik merk in mijn omgeving is dat mensen echt ontzettend lang met klachten rondlopen. En dat ze daar eigenlijk niks voor willen doen. Ze hebben gewoon weinig vertrouwen, bijvoorbeeld in de zorg. Gewoon super. Ik zie zoveel mensen met chronische stress lopen. Waar hadden we het nou bijvoorbeeld gisteren over?
1: Ja, dat is wat je zegt, die chronische stress. Ik zei net, racisme veroorzaakt trauma. Maar het is eigenlijk, racisme veroorzaakt chronische stress bij mensen.
2: Ja.
1: En dat heeft weer effect op het zenuwstelsel.
0: Maar ik ben ook benieuwd, hè, want misschien, dan denk ik een beetje aan mezelf ook. Misschien zijn mensen zich daar ook niet heel erg bewust van. Omdat het gewoon een soort van normaal is. Dat heel veel mensen denken, ja, maar dit is normaal.
2: Het is overleven.
0: Ja. Dus je zit nog in een overlevingsstand, wat enorm veel stress is met hoge cortisol, stresshormoon. En wat ik ook een beetje denk, want we hadden het net al in het eerste uur ook daarover. Over ook misschien een beetje discriminatie, ook in de zorg. Dus dat het niet altijd cultuursensitief is. Kijk, ik heb altijd hele erge menstruatieklachten gehad. En ik dacht eigenlijk dat het normaal was. Maar toen had ik echt zoveel last. Toen ging ik naar mijn huisarts. En die zei, oh ja, maar jij bent Surinaams toch? Ja, ik heb heel lang ben ik huisarts geweest, ook in Suriname. En ja, de vrouwen daar, die hebben gewoon een heftigere menstruatie. Dat is gewoon zo, punt. Ja, en daar heb ik het toen maar mee gedaan. En toen dacht ik achteraf, ja, maar eigenlijk is dat discriminatie. Dus omdat ik Surinaams ben, moet ik gewoon maar met die klachten doorleven. Eigenlijk is dat best wel vreemd.
1: Klopt, ja.
2: Ja, je ziet ook vaak dat ze zeggen bij donkere vrouwen, oh ja, die hebben een hogere pijngrens. Dus dan is het maar zo inderdaad. En dat hopelijk wordt het nu wel anders.
0: Ja, nou, we hebben ook een expert hierom gevraagd. Want het rapport, kan je daar iets heel kort over vertellen, Cindy?
1: Eind vorig jaar, volgens mij was het oktober, heeft het ministerie van VWS een rapport opgeleverd. Wat uitgevoerd is door dokter Alana Helberg. Met een heel team van experts, waaronder ook dokter Glenn Helberg, bekende psychiater, waar we ook vaker samen mee hebben gewerkt vanuit de gemeente Den Haag. En VWS heeft ons in het voorjaar benaderd om te kijken wat wij als gemeente eigenlijk tegenkomen als het gaat om de doorwerking van het koloniaal slavernijverleden van nazaten op de gezondheid van deze groep mensen en hoe we eigenlijk kunnen samenwerken daarin. Zij hebben een denktank. Die is verbonden aan de rapportage. En die komen met 4 aanbevelingen. En in die denktank zit ook Glenn Helberg inderdaad. En voor ons als gemeente is het natuurlijk super fijn als we door het ministerie van VWS hierin samen kunnen optrekken. En ja, dus het is belangrijk.
0: Welke van die 4 aanbevelingen, waarvan dacht jij van ja, dit past, dit herken ik, dit zouden we ook moeten doen in Den Haag?
1: Ik heb nog geen idee, want ze zijn nog aan het werken aan die aanbevelingen.
0: Dus die komen nog.
1: Openbaar. Dus we wachten met smart.
0: Nou ja, Glenn Helberg, natuurlijk de psychiater, die heb ik gesproken. Mijn vraag aan hem was, want hij is transcultureel psychiater en hij was betrokken als tegenlezer van dit rapport. En ik vroeg aan hem wat volgens hem de belangrijkste boodschap was waarvan hij vond dat hij absoluut overeind moest blijven staan. En dit was zijn antwoord.
3: Niet zou blijven steken in de vraag of de doorwerking van kolonisatie en slavernij.
0: Even terug hoor. Komt-ie.
3: Voor mij was het essentieel dat het rapport niet zou blijven steken in de vraag of de doorwerking van kolonisatie en slavernij bestaat. Maar dat het uitnodigt tot een veel diepere vraag: wat weten we eigenlijk werkelijk over dat verleden? Veel mensen hebben het gevoel dat we het verhaal van kolonisatie en slavernij inmiddels wel kennen. Mijn ervaring is juist het tegenovergestelde. Hoe meer je erin verdiept, hoe meer je ontdekt hoeveel we nog niet begrijpen, nog niet weten. Geschiedenis is geen afgesloten hoofdstuk. Geschiedenis helpt ons te begrijpen waarom mensen vandaag denken, voelen en handelen zoals ze doen. Dat geldt niet alleen voor degenen die werden gekoloniseerd en tot slaaf gemaakt, maar evenzeer voor de nazaten van de kolonisatoren. Beide groepen zijn gevormd door dezelfde geschiedenis, zij het vanuit een andere positie. Wanneer we werkelijk willen begrijpen waarom bepaalde maatschappelijke patronen zo hardnekkig zijn, moeten we bereid zijn die geschiedenis opnieuw en zonder defensiviteit onder ogen te zien.
0: Ja.
3: Voor mij gaat dit rapport daarom niet over schuld, maar over inzicht. Inzicht maakt herstel mogelijk.
0: Oeh, ja, mooi hè, Zin?
1: Zeker, ja. Niemand anders kan het beter verwoorden dan hij, als je het mij vraagt.
0: Ja, nou ja, ik was wel onder de indruk. En ik word ook helemaal rustig van zijn stem. Dus als je stress hebt, dan luister je gewoon hiernaar. Maakt niet uit wat hij zegt, ik word er gewoon rustig van.
1: Ik heb ook een luisterboek geschreven.
0: Ja, nou, dan ga ik die luisteren. Ik vroeg hem ook over de doorwerking van trauma over generaties heen. Oftewel intergenerationeel trauma of transcultureel trauma. Veel mensen vinden dat een lastig of abstract begrip. En ja, ik vroeg aan hem, hoe leg je dan aan mensen uit die dat zo zien? Van ja, het is toch allemaal zo lang geleden, waar heb je het over? Nou, zijn antwoord daarop was het volgende.
3: Wanneer iemand zegt, dat is toch allemaal lang geleden, stel ik meestal de vraag, wie heeft er eigenlijk belang bij om de geschiedenis vooral in die termen te bekijken? Wie heeft er belang bij dat pijnlijke gebeurtenissen worden geminimaliseerd, ontkend, verdraaid of naar het verleden worden verwezen, alsof ze geen betekenis meer hebben? Dat is een belangrijke vraag, omdat samenlevingen zich niet alleen kenmerken door wat ze herinneren, maar ook door wat ze liever vergeten. Neem de VOC. We spreken er vaak over als de eerste multinational ter wereld. En dat is een historisch feit, dat is lang geleden. Maar we kijken er met trots naar. Maar zo'n onderneming heeft in een rijkdom voortgebracht. Ze heeft ook systemen van uitbuiting, koloniale machtsverhouding en economische ongelijkheid gecreëerd, waarvan de gevolgen tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn. Trauma wordt bovendien niet alleen via verhalen doorgegeven. Het leeft voort in opvoedingspatronen, in stilte, in wantrouwen, in voortdurende alertheid. Maar ook in instituties die ongelijkheid kunnen blijven reproduceren. Geschiedenis zit niet alleen in archieven. Geschiedenis leeft in mensen, in lichamen en in samenlevingen. Maar het verleden is niet voorbij omdat de kalender is veranderd. Het verleden is voorbij wanneer de gevolgen ervan niet langer ons handelen en onze maatschappelijke verhoudingen bepalen.
0: Ja, en als we het dan over instituties hebben, ja, de gemeente is ook zo'n institutie. En ik denk dat het daarom inderdaad zo belangrijk is. Het rapport wat jullie 3 weken geleden hebben, hoe zeg je dat? Het is aangenomen, dus het gaat daar komen. Dat is heel belangrijk, hè? Om ervoor te zorgen dat het niet zo institutioneel blijft en dat er echt daadwerkelijk verandering komt.
1: Ja, precies. Dat we gelijkwaardigheid en inclusief handelen kunnen bevorderen. Dat is een beetje wat we beogen. En de geschiedenis leeft voort in systemen, in mensen, in hun gevoel. Hij omschrijft dat heel mooi. En dat is inderdaad iets wat we verder willen, verder mee aan de slag willen. Wat is onderzocht? Het is in het rapport beschreven van VWS. Dus het is feitelijk iets waarmee we aan de slag kunnen en ook willen.
0: Ja, dat is mooi. En ik had het ook met de psychiater Glenn Helberg over dat psychische gezondheid al jaren niet losgezien kan worden van geschiedenis, cultuur en maatschappelijke omstandigheden. Maar ik was toch benieuwd van door de jaren heen, er moet toch iets veranderd zijn. En denkt u dat de Nederlandse gezondheidszorg daar inmiddels beter oog voor heeft gekregen? Of staan we nog aan het begin? Nou, ik hoopte op een positief antwoord. Nou, dit zei hij.
3: De gezondheidszorg, ja. Ik zie vooruitgang. Er is meer aandacht gekomen voor trauma, voor culturele diversiteit en de invloed van maatschappelijke omstandigheden op gezondheid. Ja, ik denk wel meer dan 30 jaar geleden. Maar ik denk ook dat we nog aan het begin staan. Niet alleen omdat de zorg nog vaak te veel naar het individu kijkt, maar ook omdat de gezondheidszorg haar eigen geschiedenis nog onvoldoende begrijpt, nog onvoldoende kent. De gezondheidszorg presenteert zichzelf graag als neutraal, objectief en uitsluitend wetenschappelijk. Dat zijn belangrijke idealen. Tegelijkertijd laat dit onderzoek zien dat ook de gezondheidszorg is ontstaan binnen een historische en maatschappelijke context. Ook zij kent blinde vlekken. De vragen die wel worden gesteld en de vragen die niet worden gesteld. Wat wel gezien wordt en wat niet gezien wordt. De theorieën die als universeel worden beschouwd en de ervaringen die jarenlang buiten beeld zijn gebleven. Ja, zijn allemaal onderdelen van die geschiedenis. En ik denk dat daarom dat rapport zo belangrijk is. Het nodigt de gezondheidszorg uit om niet alleen patiënten kritisch te onderzoeken, maar ook zichzelf. Dat vraagt moed. Maar uiteindelijk maakt het de zorg menselijker en wetenschappelijk sterker. En dat menselijke is van groot belang.
0: En tot slot vroeg ik hem, als u hoopt dat dit rapport over 5 jaar echt iets in beweging heeft gezet, wat zou er dan volgens u concreet veranderd moeten zijn in de zorg of in de samenleving?
3: Mijn hoop is dat we over 5 jaar niet alleen anders spreken over trauma of over mensen met een niet-witte achtergrond, maar dat we vooral anders leren handelen, inclusief handelen. Ik hoop dat iedere zorgprofessional begrijpt dat geschiedenis onderdeel is van goede diagnostiek en behandeling. Dat patiënten zich niet steeds opnieuw hoeven te verklaren omdat hun familiegeschiedenis, culturele achtergrond of hun maatschappelijke ervaringen buiten beeld blijven. Racisme ontkend wordt, terwijl racisme voor chronische stress zorgt. En chronische stress beïnvloedt het zenuwstelsel. En het zenuwstelsel, als dat op een bepaalde manier beïnvloed wordt, kun je er ziek van worden. Daarnaast hoop ik dat de samenleving minder defensief reageert wanneer het slavernijverleden of de koloniale geschiedenis ter sprake komt. Erkenning is geen beschuldiging. Erkenning is de eerste stap naar herstel. Er is een denktank in het leven geroepen die met voorstellen moeten komen. 4 gezondheidsinterventies. En ik hoop dat deze 4 gezondheidsinterventies zodanig zullen aanslaan dat ze verandering teweeg zullen brengen. En daar ben ik ook erg benieuwd naar. Dat gaat even tijd kosten. Maar ja, we gaan kijken wat het gaat doen. En onderzoek krijgt pas werkelijkheid. Onderzoek krijgt pas werkelijke betekenis wanneer het leidt tot verandering in de praktijk. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen zich veiliger, gezonder en gelijkwaardiger kunnen ontwikkelen. En vooral dat veiliger is van groot belang. Niet zelden voelen de mensen zich niet veilig bij de dokter, in het ziekenhuis. En dat draagt niet bij aan de gezondheid. En dit is niet alleen een maatschappelijke opdracht, hè? Het is ook de kern van goede gezondheidszorg. En dat moeten we gaan begrijpen.
0: Wauw, ja, dit hebben jullie eigenlijk ook alle twee gezegd net, hè? Heel herkenbaar, denk ik, wat hij zegt.
2: Jazeker, ja. Wat ik ook wel belangrijk vind, is dat als een persoon in de praktijk komt, dat er niet alleen wordt gekeken naar de klacht, maar ook gewoon het verhaal erachter. En dat wordt heel vaak ook gemist, dat niet iedereen hetzelfde draagvlak.
0: Ja, de holistische aanpak. Dus niet alleen naar die pijnen plek in de onderrug kijken, maar wat zit erachter, dat is belangrijk.
2: Ja, hoe zit het met de financiële druk wat iemand ervaart? Hoe zit het met het huiselijk geweld wat iemand het verleden ook weer heeft ervaren? Dat stapelt zich allemaal weer op.
0: Ja, mooi. Wil je nog iets toevoegen tot slot, Cindy?
1: Nee, ik denk, dokter Helberg heeft het heel mooi omschreven en jij hebt het heel mooi aangevuld, Jordan. Ik denk dat het wel duidelijk is hoe belangrijk het cultuursensitief werken is. En vanuit de gemeente Den Haag kijken wij wat wij daaraan kunnen bijdragen in ons werk. Dus, maar het geldt natuurlijk voor iedereen om breder te kijken naar de persoon die je voor je hebt dan alleen dat wat je wilt.
0: Jullie zijn als afdeling inclusie bij de gemeente heel actief en heel druk hiermee bezig. Als mensen geïnteresseerd zijn en denken, ja, ik wil weten wat ze doen, waar kan ik meer informatie vinden en als ze iets willen nalezen.
1: We hebben een nieuwsbrief, maar nu moet ik heel even naar mijn collega kijken waar we de nieuwsbrief ook weer kunnen vinden.
0: Nou ja, volgens mij als je inclusie en Den Haag, gemeente Den Haag googelt, dan kom je er vast ook wel.
1: Ja,
0: ik zoek het zo nog even op en dan laat ik het jullie weten. Cindy Lemmer, dankjewel. Jordan, oh, ik weet je achternaam niet eens.
2: Bohena de Mesquita.
0: Oh, wauw. Bohena de Mesquita. Dankjewel.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Yes.
2: Bedankt.

0: dat is Snelle hier op jouw Den Haag FM. En ik ga contact zoeken met Danjil. Danjil Tuhumena. Even kijken. Ik heb hem aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent onderweg. Maar ja, we kunnen je goed horen. Goedemorgen. Superleuk dat je heel even contact met ons wil zoeken. Want je hebt het super, super druk. Over precies een week sta jij hier zo in Den Haag, in het Circus Theater. Echoes Through Time. Eigenlijk een tijdreis door de Molukse muziek, zeg maar. In het kader van 75 jaar Molukkers in Nederland. Ja, wat betekent dit herdenkingsjaar voor jou?
1: Ja, het betekent natuurlijk best wel veel, ja. Weet je, het feit dat we hier al 75 jaar zitten op zich al, dat is natuurlijk, heeft dubbele betekenis voor mij. Aan de ene kant natuurlijk het feit dat we hier nog steeds zitten. Ik had liever daar gezeten, als je mij eerlijk vraagt.
0: Ja.
1: Oh, sorry hoor, er komt iemand langs mijn deur, dus mijn ring gaat af. Maar aan de andere kant denk ik dat we ook heel trots op, het, op onszelf mogen zijn aan hoe we nu hier in Nederland staan, zeg maar, qua Bangsa, weet je, qua ons Molukse volk. Dat we toch, door alle moeilijke tijden, die natuurlijk voor onze eerste generatie die hier is aangekomen, tweede generatie ook nog, maar dan vanaf nu, zeg maar, dat we toch... als je ziet hoe wij ons ontwikkeld hebben hier in Nederland, denk ik dat we trots op ons mogen zijn. Dus wat dat betreft, dat dus eigenlijk.
0: Nou ja, als ik Molukkers spreek en ik heb het over onze roots, want ik ben ook zelf Moluks, en ik heb het over waar we trots op zijn, dan is het toch, waar we goed in zijn, dan is het toch ook altijd muziek. En ja, als een van de mensen, voorbeelden, zeg maar, dat ben jij toch ook wel. Mensen in Nederland kennen jou ook, want ja, je bent zo'n grote artiest. Je hebt met zoveel grote artiesten gespeeld, maar zelf sta je heel vaak op het podium en nodig jij andere artiesten uit, zeg maar. Afgelopen maand stond je nog op het Samma Samma Festival. Maar ja, je toert door heel het land. Je bent ook op televisie met een paar programma's geweest en heb je meegedaan. Je bent echt een multitalent, want ja, je kan volgens mij elk instrument wel bespelen. Hoe belangrijk is muziek voor jou? Hoe belangrijk is muziek voor jou?
1: Ja, muziek is sowieso de rode draad in mijn leven. Ik ben heel blij dat ik eigenlijk heel veel tijd zelf, als je het nu zo wilt zien, daarin heb geïnvesteerd. Als kleine jongen, weet je, zat ik elke avond in de keuken luisteren naar muziek en dan meespelen met gitaar. En, daarom ben ik eigenlijk gewoon... Ja, en dat komt natuurlijk eigenlijk omdat mijn vader, die zat vroeger ook al in de muziek. En wij hadden eigenlijk al in instrumenten thuis staan, dus... En ik vond het gewoon heel leuk. En het is, weet je... Uiteindelijk ben ik daar gewoon mij in gaan verdiepen en ben ik het ook echt gaan leren. En ik had ook een gezinsmandje met mijn vader en mijn broers en mijn zus. En toen speelde ik nog drum. Dat was vanaf mijn vierde jaar dat we ook echt gingen spelen in heel Nederland.
0: Wauw.
1: Met ons bandje. Dus eigenlijk al vanaf jongs af aan is dat gewoon met de paplepel ook erin gegoten, zeg maar. En uiteindelijk is de rest wel gestopt. Die hebben uiteindelijk een andere weg genomen. Maar ik ben altijd in de muziek doorgegaan. Dus tot nu. Ja.
0: En wat zijn projecten waar je nu mee bezig bent, behalve dan Echoes Through Time volgende week hier in Den Haag?
1: Ik speel sowieso nog met mijn eigen band. Danjil heet het nu gewoon. Het was eerst Danjil & Friends, maar de bedoeling is dat we uiteindelijk weer onze oude naam gaan oppikken. Dat is Genesee. Ik denk dat heel veel mensen mij daar ook van kennen. En dat gaat vanaf volgend jaar gaat dat gebeuren. En ik heb wel dingen staan volgend jaar met Charlie Luske weer een toertje. Met Birgit Lewis ga ik weer een tour doen. Maar dat is allemaal pas vanaf volgend jaar weer waarschijnlijk. En hiernaast gewoon allemaal andere projecten. En als mensen me vragen of ik kan spelen en ik kan, dan... Dat speel ik.
0: Ja, dat is je leven natuurlijk. Volgende week hier zo in Den Haag. Waarom moeten mensen komen tot slot?
1: Ja, ik denk dat het heel mooi is als je tenminste sowieso als je meer wilt weten over, zeg maar, hoe het is verlopen, de muziek in zeg maar het begintijd van dat wij hier waren tot nu. En ja, als je van muziek houdt, moet je denk ik sowieso komen. En ja, als je meer wilt weten over ons, Bangsam Maluku, dan moet je denk ik sowieso komen.
0: Ja, in het Circus Theater. Volgende week dinsdag. Echoes to Time. Een prachtig programma. Onder andere met Danjiu Tuhumena. Ik ga een klein stukje draaien van Nusa Niwe. En ik zie je volgende week hier zo in onze stad.
1: Ja, gezellig. Leuk.
0: Doei, doei.
1: Joe, dankjewel.

0: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Een 20-jarige vrouw uit Hoofddorp heeft in de nacht van zaterdag op zondag een politieagent mishandeld op het Zwarte Pad van Scheveningen. De vrouw is direct aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Gebeurde rond 1:30 toen de politie daar zichtbaar aanwezig was bij de uitloop van verschillende feesten bij strandtenten. Een 20-jarige vrouw die naar buiten werd geassisteerd verzette zich en mishandelde een politieagent en werd dus direct opgepakt. Sinds gisteren moet je betalen voor je parkeerplek bij de PNR van station Ypenburg. Tot ongenoeg van de buurtbewoners. Want de parkeerplaats wordt druk gebruikt. Door OV-reizigers, omwonenden en ook door mensen van de politieacademie die tegenover het station ligt. Deze ochtend is er echter nog wel wat onduidelijkheid rondom het wel of niet betalen, zag verslaggever Lieve van Sloten.
11: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren is ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
10: Eerder vanochtend te horen op Radio West. En ik heb slecht nieuws voor de luisteraar die nostalgische gevoelens krijgt als hij of zij dit hoort. Want de Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Dat schrijft de pretparknieuwswebsite Loopings. De Jungle Show was een show over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Heb je dat wel eens? En tussen bewegende bloemen, dieren en een pratende boom zichzelf terugvindt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991 al tot nader order niet meer te starten. En nu heeft het management de knoop doorgehakt. De Jungle Show keert niet meer terug. Op deze manier wil het park ruimte creëren voor nieuwe dingen. De 35 jaar oude decors worden opgeslagen. Dat belooft Drievliet. Nog een keertje dan. Het weer dan nog. Periode met zon. In de loop van de dag een hele kleine kans op een regen- of onweersbui. We hebben een matige zuidwest- tot westenwind. Het wordt ongeveer 30 graden. Aan zee ietsje koeler. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Het nieuws uit Den Haag.
12: Doneer nu op knrm.nl.
14: Het nieuws uit Den Haag.

Van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

Van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

0: Haagsbakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haagsbakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haagsbakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben André Kolen. In een woning aan de Van Bassenstraat is gisteravond een man doodgestoken. Het slachtoffer is een 61-jarige man uit Den Haag. De politie trof rond 11 uur het slachtoffer met steekwonden aan in de woning in de Schilderswijk. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Omstanders hebben een verdachte buiten vastgehouden en overgedragen aan de politie. Het gaat om een 30-jarige man uit Den Haag. Hij is opgepakt. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg. Tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Vanochtend is er echter nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen. Dat ondervond ook verslaggever Liebe van Sloten.
7: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
6: Liebe van Sloten was dat. Na 2 jaar afwezigheid keert Vliegerfestival Scheveningen terug naar het strand. Op zaterdag 26 en zondag 27 september kleuren honderden vliegers opnieuw de lucht boven de badplaats. De organisatie moest het evenement de afgelopen jaren overslaan door werkzaamheden aan de boulevard op Scheveningen. Dan nog het weer. Periode met zon. In de loop van de dag is er ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er staat een matige zuidwestelijke wind die later draait naar het zuidwesten. Het wordt ongeveer 30 graden, maar in de loop van de middag koeler. En ook aan zee zal het minder warm zijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
10: Zet ook Artsen zonder Grenzen Nieuw Testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben André Kolen. In een woning aan de Van Bassenstraat is gisteravond een man doodgestoken. Het slachtoffer is een 61-jarige man uit Den Haag. De politie trof rond 11 uur het slachtoffer met steekwonden aan in de woning in de Schilderswijk. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Omstanders hebben een verdachte buiten vastgehouden en overgedragen aan de politie. Het gaat om een 30-jarige man uit Den Haag. Hij is opgepakt. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg. Tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Vanochtend is er echter nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen. Dat ondervond ook verslaggever Liebe van Sloten.
12: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
11: Liebe van Sloten was dat. Na 2 jaar afwezigheid keert Vliegerfestival Scheveningen terug naar het strand. Op zaterdag 26 en zondag 27 september kleuren honderden vliegers opnieuw de lucht boven de badplaats. De organisatie moest het evenement de afgelopen jaren overslaan door werkzaamheden aan de boulevard op Scheveningen. Dan nog het weer. Periode met zon. In de loop van de dag is er ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er staat een matige zuidwestelijke wind die later draait naar het zuidwesten. Het wordt ongeveer 30 graden, maar in de loop van de middag koeler. En ook aan zee zal het minder warm zijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
13: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
14: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben André Kolen. In een woning aan de Van Bassenstraat is gisteravond een man doodgestoken. Het slachtoffer is een 61-jarige man uit Den Haag. De politie trof rond 11 uur het slachtoffer met steekwonden aan in de woning in de Schilderswijk. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Omstanders hebben een verdachte buiten vastgehouden en overgedragen aan de politie. Het gaat om een 30-jarige man uit Den Haag. Hij is opgepakt. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg. Tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Vanochtend is er echter nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen. Dat ondervond ook verslaggever Liebe van Sloten.
6: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
5: Liebe van Sloten was dat. Na 2 jaar afwezigheid keert Vliegerfestival Scheveningen terug naar het strand. Op zaterdag 26 en zondag 27 september kleuren honderden vliegers opnieuw de lucht boven de badplaats. De organisatie moest het evenement de afgelopen jaren overslaan door werkzaamheden aan de boulevard op Scheveningen. Dan nog het weer. Periode met zon. In de loop van de dag is er ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er staat een matige zuidwestelijke wind die later draait naar het zuidwesten. Het wordt ongeveer 30 graden, maar in de loop van de middag koeler. En ook aan zee zal het minder warm zijn. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner?
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

De zomer draait door. Jouw beat, jouw stad. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
12: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
13: Goedendag, ik ben André Kolen. Een 61-jarige man is gisteravond doodgestoken in een woning aan de Van Bassenstraat. Politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Even voor 11 uur kreeg de politie een melding van overlast bij de woning in het Haagse centrum. Enkele minuten later gevolgd door een melding dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De politie bevestigt dat de verdachte door omstanders werd vastgehouden voordat agenten arriveerden. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg, tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Vanochtend nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen, ontdekte onze verslaggever Lieven van Sloten.
14: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
13: Lieve van Sloten was dat. Slecht nieuws voor pretparkliefhebbers. De Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Het was een show over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991 niet meer op te voeren. En nu heeft het management een knoop doorgehakt. De Jungle Show keert niet meer terug. Op deze manier wil het park ruimte creëren voor nieuwe projecten. Dan nog het weer. Later vandaag kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het later 23 graden. Vanavond komen de nacht opklaringen. Kleine kans op een regen- of onweersbui. De minima 19 graden. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Maxima dan 25 graden. Was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
15: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: voetjes in het zand, radio aan. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.
1: I told myself, life is short.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een 61-jarige man is gisteravond doodgestoken in een woning aan de Van Bassenstraat. Politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Even voor 11 uur kreeg de politie een melding van overlast bij de woning in het Haagse centrum. Enkele minuten later gevolgd door een melding dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De politie bevestigt dat de verdachte door omstanders werd vastgehouden voordat agenten arriveerden. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg, tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Vanochtend nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen, ontdekte onze verslaggever Lieven van Sloten.
6: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
5: Lieve van Sloten was dat. Slecht nieuws voor pretparkliefhebbers. De Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Het was een show over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991 niet meer op te voeren. En nu heeft het management een knoop doorgehakt. De Jungle Show keert niet meer terug. Op deze manier wil het park ruimte creëren voor nieuwe projecten. Dan nog het weer. Later vandaag kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het later 23 graden. Vanavond komen de nacht opklaringen. Kleine kans op een regen- of onweersbui. De minima 19 graden. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Maxima dan 25 graden. Was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner?
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. Een 61-jarige man is gisteravond doodgestoken in een woning aan de Van Bassenstraat. Politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Even voor 11 uur kreeg de politie een melding van overlast bij de woning in het Haagse centrum. Enkele minuten later gevolgd door een melding dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De politie bevestigt dat de verdachte door omstanders werd vastgehouden voordat agenten arriveerden. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg, tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Vanochtend nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen, ontdekte onze verslaggever Liewe van Sloten.
6: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
5: Liewe van Sloten was dat. Slecht nieuws voor pretparkliefhebbers. De Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Het was een show over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991 niet meer op te voeren. En nu heeft het management een knoop doorgehakt. De Jungle Show keert niet meer terug. Op deze manier wil het park ruimte creëren voor nieuwe projecten. Dan nog het weer. Later vandaag kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het later 23 graden. Vanavond komende nacht opklaringen. Kleine kans op een regen- of onweersbui. De minima 19 graden. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Maxima dan 25 graden. Was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

op het Malieveld, dans op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Haagsbakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haagsbakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haagsbakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een 61-jarige man is gisteravond doodgestoken in een woning aan de Van Bassenstraat. Politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Even voor 11 uur kreeg de politie een melding van overlast bij de woning in het Haagse centrum. Enkele minuten later gevolgd door een melding dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De politie bevestigt dat de verdachte door omstanders werd vastgehouden voordat agenten arriveerden. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg, tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Vanochtend nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen, ontdekte onze verslaggever Lieven van Sloten.
4: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
3: Lieve van Sloten was dat. Slecht nieuws voor pretparkliefhebbers. De Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Het was een show over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991 niet meer op te voeren. En nu heeft het management een knoop doorgehakt. De Jungle Show keert niet meer terug. Op deze manier wil het park ruimte creëren voor nieuwe projecten. Dan nog het weer. Later vandaag kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het later 23 graden. Vanavond komen de nacht opklaringen. Kleine kans op een regen- of onweersbui. De minima 19 graden. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Maxima dan 25 graden. Was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een 61-jarige man is gisteravond doodgestoken in een woning aan de Van Bassenstraat. Politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Even voor 11 uur kreeg de politie een melding van overlast bij de woning in het Haagse centrum. Enkele minuten later gevolgd door een melding dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De politie bevestigt dat de verdachte door omstanders werd vastgehouden voordat agenten arriveerden. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg, tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Vanochtend nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen, ontdekte onze verslaggever Lieven van Sloten.
3: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren is ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
2: Lieve van Sloten was dat. Slecht nieuws voor pretparkliefhebbers. De Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Het was een show over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991 niet meer op te voeren. En nu heeft het management een knoop doorgehakt. De Jungle Show keert niet meer terug. Op deze manier wil het park ruimte creëren voor nieuwe projecten. Dan nog het weer. Later vandaag kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het later 23 graden. Vanavond komen de nacht opklaringen. Kleine kans op een regen- of onweersbui. De minima 19 graden. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Maxima dan 25 graden. Was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een 61-jarige man is gisteravond doodgestoken in een woning aan de Van Bassenstraat. Politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Even voor 11 uur kreeg de politie een melding van overlast bij de woning in het Haagse centrum. Enkele minuten later gevolgd door een melding dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De politie bevestigt dat de verdachte door omstanders werd vastgehouden voordat agenten arriveerden. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg, tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Vanochtend nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen, ontdekte onze verslaggever Liewe van Sloten.
2: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren is ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
1: Liewe van Sloten was dat. Slecht nieuws voor pretparkliefhebbers. De Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Het was een show over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991 niet meer op te voeren. En nu heeft het management een knoop doorgehakt. De Jungle Show keert niet meer terug. Op deze manier wil het park ruimte creëren voor nieuwe projecten. Dan nog het weer. Later vandaag kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het later 23 graden. Vanavond komen de nacht opklaringen. Kleine kans op een regen- of onweersbui. De minima 19 graden. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Maxima dan 25 graden. Was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het nieuws uit Den Haag.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een 61-jarige man is gisteravond doodgestoken in een woning aan de Van Bassenstraat. Politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Even voor 11 uur kreeg de politie een melding van overlast bij de woning in het Haagse centrum. Enkele minuten later gevolgd door een melding dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De politie bevestigt dat de verdachte door omstanders werd vastgehouden voordat agenten arriveerden. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg, tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Vanochtend nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen, ontdekte onze verslaggever Lieven van Sloten.
2: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren is ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
1: Lieve van Sloten was dat. Slecht nieuws voor pretparkliefhebbers. De Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Het was een show over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991 niet meer op te voeren. En nu heeft het management een knoop doorgehakt. De Jungle Show keert niet meer terug. Op deze manier wil het park ruimte creëren voor nieuwe projecten. Dan nog het weer. Later vandaag kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het later 23 graden. Vanavond komen de nacht opklaringen. Kleine kans op een regen- of onweersbui. De minima 19 graden. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Maxima dan 25 graden. Was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Een hele goede avond. Welkom bij Welnodig op Radio Tonka. Tot 12 uur vanavond, 10 tot 12. En vanavond wat rustigere muziek. Dat is eigenlijk alles wat ik wil zeggen. Hier is Nadia Struijweg, onze eigen Nederlandse.

Ik zei rustigere muziek, maar daar moet ik toch een beetje van terugkomen, want het is niet per se rustigere muziek. Ik denk dat het alleen wat meer IDM is vanavond. Maar dat is ook niet helemaal waar, want nu gaan we naar iets heel anders dan IDM. Het is wat gemoedelijker. Dat is een betere bewoording. Hier is Bowery Electric.

0: Wauw.
1: Ja, wat een album. Dit was kant A. Ik ga kant B en C skippen. En ik ga gelijk door met kant D. Want daar staat mijn favoriete nummer van dit album op. Dus ik dacht, die moet ook even gedraaid. Ja. Het spreekt voor zich, denk ik.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een 61-jarige man is gisteravond doodgestoken in een woning aan de Van Bassenstraat. Politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Even voor 11 uur kreeg de politie een melding van overlast bij de woning in het Haagse centrum. Enkele minuten later gevolgd door een melding dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De politie bevestigt dat de verdachte door omstanders werd vastgehouden voordat agenten arriveerden. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg, tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Vanochtend nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen, ontdekte onze verslaggever Liewe van Sloten.
2: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
1: Liewe van Sloten was dat. Slecht nieuws voor pretparkliefhebbers. De Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Het was een show over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991 niet meer op te voeren. En nu heeft het management een knoop doorgehakt. De Jungle Show keert niet meer terug. Op deze manier wil het park ruimte creëren voor nieuwe projecten. Dan nog het weer. Later vandaag kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het later 23 graden. Vanavond komen de nacht opklaringen. Kleine kans op een regen- of onweersbui. De minima 19 graden. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Maxima dan 25 graden. Was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

Hallo, welkom terug. We zaten net midden in een nummer, maar laten we gewoon... Oh, shit. Laten we gewoon daar verder gaan. Dan denk ik dat het wel lekker overloopt. Ja. Zo, het horen wel.

Sweet Trip. Velocity, design en comfort. Uit 2003 hoorde je twee kanten van. Bij Wel Nodig op Radio Tonka. We gaan door met iets wat weer lekker anders is. Maar wel lekker opzwepend. Zoals dit, maar wel alternatief. Fijn, hier is Medium Medium met The Glitter House. Kant A.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een 61-jarige man is gisteravond doodgestoken in een woning aan de Van Bassenstraat. Politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Even voor 11 uur kreeg de politie een melding van overlast bij de woning in het Haagse centrum. Enkele minuten later gevolgd door een melding dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De politie bevestigt dat de verdachte door omstanders werd vastgehouden voordat agenten arriveerden. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg, tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Vanochtend nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen, ontdekte onze verslaggever Lieven van Sloten.
1: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
0: Lieve van Sloten was dat. Slecht nieuws voor pretparkliefhebbers. De Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Het was een show over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991 niet meer op te voeren. En nu heeft het management een knoop doorgehakt. De Jungle Show keert niet meer terug. Op deze manier wil het park ruimte creëren voor nieuwe projecten. Dan nog het weer. Later vandaag kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het later 23 graden. Vanavond komen de nacht opklaringen. Kleine kans op een regen- of onweersbui. De minima 19 graden. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Maxima dan 25 graden. Was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Tsonga.
1: Radio Tsonga. Grote Man Productions. Grote Man Productions. Op de singletour. Blijf luisteren.

here's a man who lives a life of danger.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een 61-jarige man is gisteravond doodgestoken in een woning aan de Van Bassenstraat. Politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Even voor 11 uur kreeg de politie een melding van overlast bij de woning in het Haagse centrum. Enkele minuten later gevolgd door een melding dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De politie bevestigt dat de verdachte door omstanders werd vastgehouden voordat agenten arriveerden. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg, tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Vanochtend nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen, ontdekte onze verslaggever Lieven van Sloten.
2: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
1: Lieve van Sloten was dat. Slecht nieuws voor pretparkliefhebbers. De Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Het was een show over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991 niet meer op te voeren. En nu heeft het management een knoop doorgehakt. De Jungle Show keert niet meer terug. Op deze manier wil het park ruimte creëren voor nieuwe projecten. Dan nog het weer. Later vandaag kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het later 23 graden. Vanavond komen de nacht opklaringen. Kleine kans op een regen- of onweersbui. De minima 19 graden. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Maxima dan 25 graden. Was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het harde leven zowel leed als vreugde bracht. Hebben zij nu grijze haren en een blik zo wijs en zacht,

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een 61-jarige man is gisteravond doodgestoken in een woning aan de Van Bassenstraat. Politie heeft een 30-jarige Hagenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Even voor 11 uur kreeg de politie een melding van overlast bij de woning in het Haagse centrum. Enkele minuten later gevolgd door een melding dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De politie bevestigt dat de verdachte door omstanders werd vastgehouden voordat agenten arriveerden. Sinds gisteren is betaald parkeren ingevoerd bij de PNR van station Ypenburg, tot ongenoegen van de buurtbewoners. De parkeerplaats wordt vaak gebruikt door OV-reizigers, omwonenden en ook mensen van de politieacademie die bij het station ligt. Vanochtend nog wat onduidelijkheid rondom wel of niet betalen, ontdekte onze verslaggever Lieven van Sloten.
1: De poort die staat gewoon open, de slagboom zeg maar. En dan wordt je kenteken wel gescand. Maar ja, de slagboom om het parkeerterrein te verlaten, die staat ook gewoon wagenwijd open. Dus misschien is het nog een beetje een testfase dat het er wel staat, maar nog niet helemaal in werking is. Maar betaald parkeren dus ingevoerd sinds gisteren bij station Ypenburg.
0: Lieve van Sloten was dat. Slecht nieuws voor pretparkliefhebbers. De Jungle Show in Familiepark Drievliet is definitief afgeschreven. Het was een show over een ooievaar die onderweg naar Den Haag ineens in de jungle belandt. Het Haagse pretpark besloot vorig jaar om de computergestuurde poppenvoorstelling uit 1991 niet meer op te voeren. En nu heeft het management een knoop doorgehakt. De Jungle Show keert niet meer terug. Op deze manier wordt het park ruimte creëren voor nieuwe projecten. Dan nog het weer. Later vandaag kleine kans op een regen- of onweersbui. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het later 23 graden. Vanavond komen de nacht opklaringen. Kleine kans op een regen- of onweersbui. De minima 19 graden. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Maxima dan 25 graden. Was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.